0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Nieuwsnacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij het tankstation staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij het tankstation staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Cake.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Een Nederlands marineschip is naar Venezuela gevaren om noodhulp te bieden na de verwoestende aardbevingen. Het patrouilleschip dat al in het Caribisch gebied voer is op Curaçao beladen met eten, water en hulpgoederen. 4 dagen na de ramp wordt er altijd nog onder het puin gezocht naar overlevenden. Er zouden intussen 33 mensen levend zijn gered. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. Morgen ontmoeten de twee landen elkaar in Qatar. Ze willen daar praten over een oplossing voor een conflict over de straat van Hormuz. Vanaf 1 juli veranderen weer allerlei verschillende regels en tarieven. Zo stijgt het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van €14,71 naar €14,99. Wat bij een fulltime baan maandelijks wel tientjes extra oplevert. Daarnaast mogen de sociale huren met maximaal 4,1% omhoog. Ook geldt er vanaf juli een strenger telefoonverbod voor bedrijven. Ze mogen consumenten niet meer ongevraagd bellen voor verkoop. En ook de uitzondering voor het benaderen van bestaande klanten verdwijnt. En in Maasbracht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken met een lengte van maar liefst 41,5 meter. Voor deze geslaagde recordpoging moest wel een speciale frituurpan worden gebouwd. Het evenement trok veel bekijks en bezoekers die konden na afloop een stuk van de snack kopen. De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar KWF Kankerbestrijding. Het weer nog, de hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een Nederlands marineschip is naar Venezuela gevaren om noodhulp te bieden na de verwoestende aardbevingen. Het patrouilleschip dat al in het Caribisch gebied voer is op Curaçao beladen met eten, water en hulpgoederen. 4 dagen na de ramp wordt er altijd nog onder het puin gezocht naar overlevenden. Er zouden intussen 33 mensen levend zijn gered. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. Morgen ontmoeten de twee landen elkaar in Qatar. Ze willen daar praten over een oplossing voor een conflict over de Straat van Hormuz. Vanaf 1 juli veranderen er weer allerlei verschillende regels en tarieven. Zo stijgt het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van €14,71 naar €14,99. Wat bij een fulltime baan maandelijks wel tientjes extra oplevert. Daarnaast mogen de sociale huren met maximaal 4,1% omhoog. Ook geldt er vanaf juli een strenger telefoonverbod voor bedrijven. Ze mogen consumenten niet meer ongevraagd bellen voor verkoop. En ook de uitzondering voor het benaderen van bestaande klanten verdwijnt. En in Maasbracht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken met een lengte van maar liefst 41,5 meter. Voor deze geslaagde recordpoging moest wel een speciale frituurpan worden gebouwd. Het evenement trok veel bekijks en bezoekers die konden na afloop een stuk van de snack kopen. De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar KWF Kankerbestrijding. Het weer nog, de hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Spits is begonnen, de meeste files in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp 12 kilometer file, een half uur vertraging alweer. Op de A27 Breda richting Utrecht door de werkzaamheden tussen Nieuwedijk en Noordeloos 6 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk en Strandnulden 7 kilometer file door een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1, scheelt weer 35 minuten. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, liggen voorwerpen op de weg bij afrit Oud-Beijerland, 3 kilometer file. En op de A58 Eindhoven richting Breda ligt afval op de weg bij Tilburg Centrum West, 9 kilometer file. Vanaf Moergestel een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan, de soundtrack of your morning.

0: Good morning, goedemorgen, lieve mensen. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en de komende 3 uur ben ik bij je met de allerlekkerste plaatjes, de leukste weetjes, de belangrijkste nieuwtjes, 3 nieuwe powerplaatkanshebbers en de allerleukste collega. Want tegenover mij zit namelijk niemand minder dan de immer frisse, fruitige, woest aantrekkelijke Danique.
1: Goedemorgen.
0: Danique. Ik heb je vorige week woensdag verlaten. Ja, woensdagochtend was ik er al niet. Om richting Lembaretje te trekken. Ja. Voor een groot festival. En jij had dit weekend een zware taak. Om de Haagse zomerhitfinale in goede banen te laten lopen. Ik heb begrepen dat jou ontzettend goed gelukt is. Ja. Maar voordat we daar allebei over verder gaan, wil ik even weten, hoe is het met jou? Hoe voel jij je?
1: Ja, goed. Ik ben blij dat het wat kouder is.
0: Ik denk dat jij niet de enige bent in Nederland die dat vindt.
1: Nee, ik denk dat we allemaal heel blij moeten zijn.
0: Het was afzien. Ja. Daar hebben we het straks uitgebreid over. Heus wel. Maar inderdaad, laten we blij zijn met wat hier gebeurt. En dat voelt als verkoeling. Ik hoorde onze weervriend al zeggen van ja, er is wel verkoeling, maar er is ook nog zon. En die vertrouw ik niet meer, hè, sinds dit weekend.
1: Nee, en einde deze week verwacht ze weer een hittegolf.
0: Och, wat gezellig.
1: Ja, zin in.
0: Ja, nou, dan heb ik tegen die tijd in ieder geval zweet uit al mijn andere kleren gewassen. Ja, dat scheelt wellicht. Dus dat is, het was overal wel een positieve kant aan te zien. En wij gaan natuurlijk de dag niet zomaar beginnen, hè, jongens. Het is wel leuk dat ik eventjes vraag hoe het met iedereen is. Hoe is het met jou thuis trouwens? Heb jij ons iets te vertellen? Denk jij, ik wil wel even kwijt hoe het bij mij gaat en hoe verschrikkelijk zwaar of niet zwaar mijn weekend is geweest?
1: Ja.
0: Dat kan je ons laten weten door even een belletje te doen naar 0634606464. Dan neem je lekker niet op, maar dan krijg je wel een berichtje dat je het mag typen. Of als je denkt, ja, ik wil niet typen, doe lekker een voicebericht. Kijken of we er naar luisteren.
1: Misschien.
0: En je kunt natuurlijk, als je meekijkt, strakjes via de Girl Power Radio Twitch.
1: Ja.
0: Even je berichtje achterlaten. Of
1: DM'tjes sturen.
0: De DM'tjes. Maar luister en huiver, jongens. Want we hebben het natuurlijk over het weer gehad. En het was bloedverzeikend heet. Hebben jullie ook hier, want ik weet natuurlijk niks, hebben jullie hier die storm ook meegekregen?
1: Ik niet. Alleen de onweer.
0: Onweer. Nou,
1: en wat regen, maar verder niet.
0: Daar waar ik was, heb het kaat gestormd.
1: Ja?
0: Ja, er was zelfs op een gegeven moment een soort, hoe doen we dat? Waarschuwing. Lieve bezoekers, ga in je auto zitten. Wat ik op zich een bijzondere ding vind met dit soort, maar je tent gaat weg. Als jij plek hebt voor anderen om te schuilen, zet dan je mislichten aan, zodat ze weten dat ze naar jouw auto kunnen rennen.
1: Oh my god.
0: Ja. Dat dus. En wat gebeurt er altijd na een goede storm? Dan is de droge festivalgrond knijtert.

0: worden in de modder om zo de natuur te ervaren. Ja, ik vind dat dus iets heel goeds, want ik heb het idee, vroeger speelde ik nog in de modder en ik heb het idee dat deze tijd...
1: Nee, heel veel mama's vinden dat eng, hè?
0: Ja,
1: kindje in de modder.
0: Buiten spelen is wel een ding, maar laat staan vies worden, ja, dat mag echt niet.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat het ook wel iets goeds is om te laten zien dat het gewoon kan.
1: Dus het is de dag waarop kinderen naar buiten mogen en dus met een emmer water in de zandbak een ongelofelijke ellende maken.
0: Maar ze doen niet alleen met modder, het kan ook gewoon spelen met water zijn. Het gaat meer om het feit, je mag vies worden. Dus als er, het kan van alles zijn.
1: Huh.
0: Ja.
1: Ja, dit is, oké. En kan het dus ook dat je bijvoorbeeld naar zo'n kinderboerderijachtig ding, dat ze dan misschien iets gaan uitleggen?
0: Ja, ook. Maar ook op basisscholen, kinderdagverblijven. Het wordt heel Nederland. Ja, het is niet iets heel groots, maar er worden wel evenementen, kleine evenementjes voor
1: vet
0: gedaan.
1: Cool wel.
0: Ja.
1: Ja. Ja, nou, we gaan meteen keihard erin met een wakkerwordplaat, ook van modder, namelijk van de band Mud. En ik weet niet of jij speciale sloffies aan hebt,
0: nee.
1: Maar het lijkt wel alsof je tijgervoeten hebt, meid.

0: sorry. The Dark Before the Dawn. Nou ja, volgens mij hebben we dat inmiddels wel gehad. Ja. Het is namelijk alweer lekker licht.
1: Ja, best wel.
0: Het was al de hele tijd licht, toch?
1: Ja, we hebben de langste dag alweer gehad, hè? Dus het wordt nu alweer steeds eerder donker.
0: De langste bloedverziekend hete dag is achter de rug.
1: Ja, gelukkig.
0: Ben niet boos, inderdaad. Hé, deze lange... Oh, kijk, hoor je deze chille beat? De chille beat van warme dieren in de dierentuin. Want het is tijd voor Heb je dit gezien? Er is mij iets opgevallen in het nieuws de afgelopen dagen.
1: Nou, wat is jou opgevallen?
0: Dat dieren in de gevangenschap, en dit zou op zich niet heel verbazend moeten zijn, verbazingwekkend moeten zijn, het niet naar hun zin hebben in dat gevangenschap.
1: Nee, dat snap ik wel.
0: Ja, jij denkt, dit is natuurlijk de Rea, maar wat bedoel ik nou? En het begon met, voor mij althans, met dit berichtje. Een hoofdaap is afgelopen vrijdagmiddag ontsnapt uit Artis.
1: Ja.
0: Ja, een rode varie heet dat ding. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet echt niet wat een rode varie is. Ik kan nog net een chimpansee van een orang-oetang, maar verder, ik heb geen idee. Ik vermoed dat het op mij lijkt, maar dan met rood haar. Met behulp van de brandweer en verdovingspijltjes, dat vind ik dan ook wel weer sneu, kon het dier na 1,5 uur in veiligheid worden gebracht. Ja, omstanders die zagen dus op een gegeven moment een aap in de boom bij het Johanna ter Meulenplein.
1: Wacht even.
0: Ja?
1: Er is vorige week nog een aap uit Beekse Berg ontsnapt, hè?
0: Dit is precies waar ik naartoe wil.
1: Het is helemaal niet hetzelfde aapje.
0: Dat was niet hetzelfde aapje. Nee.
1: Wat?
0: Er is er nog één ontsnapt. Uit de Beekse Bergen. En toen is er ook nog, ietsje eerder, hou je vast, een giraf weggelopen uit een ranch in Texas. En die was dus, dat vind ik dus echt heel grappig. Kijk, dat die apen niet meteen terugvonden, dat verbaast mij niet.
1: Nee, die slingeren.
0: En die hadden zichzelf goed in de bomen verstopt. Toevallig deze mensen die keken zo'n series in de boom wat ik niet ken.
1: Nee.
0: Hey, het lijkt om Gerrit. Oh nee, het is een aap. Nou, dus die hebben gebeld. Dus dat die apen redelijk snel terecht waren, dat snap ik. Maar deze giraf is 2 weken op de vlucht geweest.
1: Wow.
0: Ja, Gracie heet ze. Maar ik heb hier even een vraag over.
1: Dat valt toch goed.
0: Hoe mis je je giraf? Het is niet alsof er... heeft ze zich vermomd als lantaarnpaal. En is ze op straat zo met een gloeilamp in haar bek tussen de lampen gaan staan. Zo van, ik ben er niet.
1: Nee, en het lijkt me ook sterk dat daar in de buurt wilde giraffen lopen. Dus je kan ook niet in de war raken.
0: Nee, het is niet van, oh deze giraf, is dit Gracie? Oh nee, dit is een wilde. Nee.
1: Maar giraffen kunnen toch heel hard lopen / rennen? Dus misschien was ze heel ver.
0: Nee, ze bleek niet heel ver te zijn. Dat is dus een grap. Ja, wel een paar kilometer, maar dat is op zich weer voor 2 weken tijd niet heel ver. Maar ze had zich verstopt in een gebied met een stroompje, want dan kon ze lekker water drinken, maar met hele hoge planten. En ze had zichzelf zo lekker tussen de struiken verstopt.
1: Oh.
0: En ze had haar buikje rondgegeten. En ze is uiteindelijk ook deze met verdovingspijltjes en weer teruggebracht naar die ranch. Maar misschien moeten wij met z'n allen even herzien hoe wij dit soort beesten denken te moeten houden.
1: Ja, want dit is al dier 4. Want het is ook nog een paar weken geleden een cheetah ontsnapt.
0: Snap je.
1: Ook al was het wel in het park zelf alsnog ontsnapt.
0: Kijk, dan, ik bedoel, hij is opgevangen in het park. Maar de uiteindelijke vlucht.
1: Ja.
0: Het is een teken. Ik wil hier niet zijn.
1: Ja.
0: Me dunkt. Toch? Dus als wij het zogenaamd zo goed en zo natuurgetrouw mogelijk, want het kan natuurlijk niet helemaal, verzorgen, dan zou er in theorie geen enkele reden moeten zijn voor zo'n beest om weg te gaan. Want natje, droogje, uitgedaagd worden, mooie omgeving.
1: Ik vind het sowieso al knap dat het ze ook kunnen ontsnappen.
0: Nou, dat.
1: Ja, want je hebt natuurlijk ook apenhul. Daar lopen alle aapjes los. En daar ontsnapt nooit eentje.
0: Nee, dat is sterker nog. Ik heb ooit geprobeerd zo'n aapje in mijn tas te stoppen.
1: Ja, dat gaat niet.
0: Nee. Je wordt ook aan het einde gewoon helemaal binnenste buiten gekeerd. En dat snap ik ook wel.
1: Ja.
0: Dat de mensen zoiets hebben van, nou, wat dacht je zelf? Ik ben verbaasd hierover.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, mee eens.
0: En ik maak me ook een beetje zorgen om de beesten. Sowieso, heel eerlijk. Ik ben dus, dit is mijn eigen tweestrijd. Hè? Ik vind de dierentuin heel gaaf. Want ik kijk heel graag naar dieren. Maar ik zou het ook niet erg vinden als ze ze gewoon lekker wegdeden.
1: Nee, mee eens. Ik vind het heel leuk, maar als ik er heel bewust ga staan en ga nadenken, kan ik ook wel huilen. Vooral bij de ijsbeer heb ik dat.
0: Oh, dat vind ik zo zielig.
1: Gewoon dat hij dan 100 keer achter elkaar hetzelfde achteruitvaltrucje doet in het water.
0: Ja,
1: dat je
0: ja.
1: denkt van, is dit wel überhaupt een echte beer?
0: Ja, is niet de bedoeling zo. Hè?
1: Nee.
0: Nou, gelukkig zijn er ook monkeys die een stuk gezelliger zijn. En die zingen over dat ze geloven in een dagdromen. Nou, en dagdromen mogen we allemaal.
2: 7. What number is this, Chip?
3: 7A.
2: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Redelijk normale ochtendspits vanochtend op de A12. Den Haag richting Utrecht is wel een half uur vertraging veroorzaakt door een ongeluk. Tussen Gouda en Nieuwebrug staat 9 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem door een kapotte vrachtwagen een half uur vertraging tussen knooppunt Paugraven en knooppunt Valburg. 17 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht. En op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Afrit Dus en knooppunt Hooipolder een half uur vertraging in 6 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Ja. Maar wat is het nutteloze feitje van vandaag, lieve Danique?
2: Ik heb echt een nutteloos feitje en ik vind dit een heel interessant nutteloos feitje.
1: Oh.
2: Ja, want iedereen gebruikt denk ik wel zijn potlood. Nou, ik denk dat bijna niemand hem ooit helemaal afgebruikt, als in dat hij helemaal mini wordt. Zowel, dat vind ik knap, want ik raak ze altijd kwijt.
1: Ja, ik ook. Maar meestal halverwege al. Dus ik kom niet bij het kleine laatste stukje.
2: Nee, dat.
1: Ergens als ze nog in het midden zijn, of in het midden van wat ze vroeger waren.
2: En dan zijn ze ineens weg.
1: Ja.
2: Ja, nou, maar stel je voor je zou hem wel helemaal gebruiken. Dan kan je met een gemiddeld potlood een lijn trekken van ongeveer 56 kilometer lang.
1: Dus dat is een marathon en nog wat. En 14 kilometer. Oh jeetje.
2: Als jij een potlood dus helemaal op kan gebruiken, hoeveel je dan hebt geschreven of hebt getekend.
1: Zo.
2: Dat is echt bizar.
1: Ja.
2: Dan heb je gewoon denk ik meer. Ja, gewoon, hoe, zou je nou ook een polsblessure op een gegeven moment kunnen
1: krijgen? Als je de hele tijd achter elkaar zonder onderbreking zit te tekenen. Ja. Jazeker.
2: Zo.
1: Dat noemen wij karpaaltunnelsyndroom. dat is RSI, zoals dat in de gemiddelde fysiotherapeutenpraktijk wordt genoemd. Repetitive strain injury. Oftewel herhaaldelijke beweging. Maar 56 kilometer lang. Ik denk dan ook, heeft iemand dit getest?
2: Ja,
1: heeft iemand met zijn potloodje een weg van 56 kilometer liggen aflopen te leggen?
2: Ja, ik denk dat ze dus een berekening hebben gemaakt. Maar wat ik me dan afvraag is, doen ze echt van begin tot het einde van noem je dat speel ook weer? Maar wat in de potlood zit, betekent.
1: Carbon? Is het carbon?
2: Nee, het is houtskool.
1: Houtskool, dank u.
2: Ja, of iemand echt tot helemaal het eindpuntje van het houtskool doet. Of dat ze zeggen, ja, ik kan hem nu niet meer vasthouden.
1: Ja, daar, hier, want je hebt kijk. Want dan zou die misschien wel 60 kilometer kunnen.
2: Want zo met zo'n gummetje eraan, ja, die kan je langer vasthouden dan gewoon eentje met
1: een normale achterkant. Ja, want dan heb je dat metalen dingetje waar je het nog aan vast kunt houden.
2: Ja.
1: Het gumvasthoudringetje. Dat heeft vast een naam.
2: Ja, is er nou iemand die dit voor ons wil uittesten?
1: Ja.
2: Ga je gang. Ik ben heel benieuwd.
1: Ik wil video footage hiervan. Ja. Dat je 56 kilometer loopt met je potloodje.
2: Dat is echt heel veel. Dat is echt heel veel.
1: Ja. Het is, wauw.
2: Dat is gewoon hemelsbreed 5 keer van hier naar mijn huis. Dat is echt veel.
1: Ja, dat is heel veel. Je zal het maar gebukt moeten schrijven.
2: Ja.
1: Met je potloodje.
2: Ja.
1: Mooie dingen om voor de mensen. Weet jij een antwoord? Heb jij hier zelf een mening over? Laat het ons weten via 0634606464. Stuur lekker een berichtje. Kijk en luister je toevallig mee via de Twitch streamchat. Kun je dat ook daar achterlaten. Anders slide into the DM's. En als je daar toch bent, laat meteen even weten welke plaat jij graag wil horen in het laatste uur.
2: Ja.
1: Kan gewoon. Nu gaan wij even kijken met wat voor dingen je allemaal wel niet kunt schrijven volgens Prinses en de Geit.

0: Kiss.
1: Oh, Kiss.
2: Zo, je ging er wel voor.
1: Ging er helemaal voor. Ja, ja joh. Als je dan gaat kussen, dan volledig. Toch?
2: Ja, een soort van, denk ik.
1: Vind ik wel. Je hoorde Tom Jones met zijn versie van Kiss. Wat natuurlijk, trouwens samen met The Art of Noise. Wat oorspronkelijk een Prince nummer is. Nou, dit weetje heb je dan ook weer zo gratis en voor niks meegekregen. En met het kusje van Tom Jones zijn wij alweer aan het einde van het eerste uur van Vallen en Opstaan geraakt.
2: Ja, gaat snel, jongens.
1: Het gaat hartstikke snel.
2: Ik moet trouwens nog even iets corrigeren.
1: Oh, jij moet iets corrigeren.
2: Ja, jongens, ik heb jullie vorige week de hele tijd gezegd dat wij vanaf donderdag een uur later zouden beginnen.
1: Ja, dat was wishful thinking.
2: Ja, maar dat is niet meer zo. Dus jullie moeten alsnog lekker vroeg
1: gewoon eens even opstaan. Flotsie.
2: Ja.
1: Dus
2: lekker,
1: dat.
2: Lekker voor jullie.
1: Ja, ook lekker voor ons. Want wij zijn degene die op moeten staan. Ik wil niet rot doen.
2: Ja, maar hun ook om naar ons te luisteren. Oh. Ik snap, iedereen wil natuurlijk naar ons luisteren.
1: Dat hoop ik dan maar.
2: Ja.
1: En als dat inderdaad zo is, dan hebben we in het volgende uur nog heel veel leuke dingen voor je klaarstaan. We openen natuurlijk met de powerplaat van deze week.
2: Ja.
1: En dat is niemand minder dan onze allereigenste Helene met Trust Gardener. Wat ongelooflijk leuk.
2: Ja.
1: En wat ben ik trots op deze dame. Daarna hebben we 3 nieuwe kanshebbers. En als je benieuwd bent wie dat zijn, dan raad ik je aan om te blijven luisteren. Want ik ga je er alles over vertellen. Dan hebben we natuurlijk nog het weer in het verkeer. Er is muzieknieuws in het volgende uur.
2: Ja, en ik heb nog iets. Want we gaan ook de winnaar bekendmaken van de zomerhit.
1: Huh?
2: Dat heb ik jullie ook allemaal beloofd.
1: Ja. Potversnokkers, ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja, ik heb natuurlijk stiekem van jou al een appje gekregen.
2: Ja, en,
1: diep in de nacht.
2: Ze hebben het niet bij ons, maar ergens anders misschien al voorbij zien komen.
1: Hmm.
2: Dat kan.
1: Maar misschien ook niet.
2: Nee.
1: Mm-hmm. Dus. Ah, superleuk. Ik heb er nou al helemaal zin in. We hebben ook, en deze vind ik wel echt leuk, hetzelfde woord, ander nummer. Dat betekent dat we dan nemen we een woord en dan kiezen we 2 liedjes bij. En het woord van vandaag vind ik zo enig.
2: Ja,
1: ik vind het zo enig.
2: Ik had hier wel even zin in.
1: Ja, en ik begrijp het helemaal. Wij hebben wat dat betreft een gezamenlijke voorliefde voor dit woord. Als je denkt, wat is het dan? Is het chocola? Nee, dat is het niet. Is het een rugmassage? Nee, ook niet. Had ik ook een leuk woord gevonden, maar is moeilijk om een titel bij te vinden.
2: Winter, had ik ook leuk.
1: Winter, ook leuk. Ja, precies. Is het vrieskou? Nee, dat is het ook niet. Ja, wat het dan wel is, jongens, dan moet je het in het volgende uur horen. Maar ik kan wel een hint geven.
2: Ja?
1: Oh ja, ik ga een hint geven. En als jij nu zit te luisteren en jij weet wat het woord is in het volgende uur van hetzelfde woord, ander nummer,
2: dan krijg je van ons iets opgestuurd.
1: Dan krijg je van ons een klein goodiepakketje.
2: Ja.
1: Een bescheiden, maar zeer leuk goodiepakketje.
2: Maar dan moet je het wel echt goed hebben.
1: Luister en huiver. Het woord kun je weten als je weet dat Danique elke dag de schoenen aan heeft die bij dit woord horen.
2: Ja.
1: Danique draagt elke dag de schoenen die bij dit woord horen.
2: Nou, als je nu niet weet, jongen.
1: Heb je nooit geluisterd? Shame on you.
2: Ja.
1: Shame on you. En als je het wel weet, dan moet je heel snel een appje sturen naar 0634606464. Ging dat te snel voor je? En luister je mee via de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl. Kun je daar op het WhatsApp-icoontje klikken en jouw antwoord achterlaten? Dat kun je ook doen via de Girl Power Radio app. Ja, duh. En in de Twitch stream chat, als je daar toevallig mee zit te kijken.
2: Ja.
1: Ik ben heel erg benieuwd of jullie weten wat het woord is waarvan Danique elke dag de bijpassende schoenen aan heeft.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ik vind het helemaal leuk. Ik hoop dat met. Oh, trouwens, als je je antwoord aan het insturen bent, kun je meteen je verzoekje insturen voor het derde en laatste
2: uur.
1: Ik heb er nu alweer helemaal zin in. We gaan naar de nieuwsafdeling en natuurlijk de situatie op de weg. Ik hoop dat dat allemaal een beetje meevalt vandaag. Daarna komen we bij je terug met de gloednieuwe powerplaat van deze week. Hiep, hiep, hoeraatjes. Het is niemand minder dan Helene.
2: Ja.
1: En dan hoor je de 3 nieuwe kanshebbers. Kortom, nergens aan zitten, behalve je bak koffie of je tas voor werk, die je nog even met boterhammetje in moet schuiven. Dan komen we zo lekker bij je terug.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Venezuela hebben reddingswerkers een vader en zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. Ze waren verzwakt en uitgedroogd en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is momenteel een race tegen de klok om overlevenden te vinden. Tot nu toe zijn er bij de dubbele aardbeving 1450 doden gemeld en tienduizenden mensen worden nog vermist. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. Morgen ontmoeten de twee landen elkaar in Qatar. Ze gaan daar praten over een oplossing voor een conflict over de straat van Hormuz. Bijna twee weken geleden spraken de twee landen af elkaar niet meer aan te vallen, maar afgelopen dagen is dat toch gebeurd. Op het strand van Texel, ter hoogte van de Koog, is gisteravond een overleden persoon gevonden, dat meldt de politie. Over de identiteit van het slachtoffer kunnen ze nog niet veel zeggen. Hoewel het lichaam op het strand lag, is het nog onduidelijk of de persoon uit het water is gekomen of op het strand zelf is overleden. En in Maasbracht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken, met een lengte van maar liefst 41,5 meter. Voor deze geslaagde recordpoging moest een speciale frituurpan worden gebouwd. Het evenement trok veel publiek en bezoekers konden na afloop een stuk van de snack kopen. De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar KWF Kankerbestrijding. Het weer nog, de hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is even de hart van de ANWB. Het is druk op de weg op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Een half uur vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum. 9 kilometer file tussen Hank en knooppunt Gorkum. De A44 is nog steeds dicht door werkzaamheden richting Amsterdam bij afrit Noordwijkerhout. En daarom een lange file op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer stilstaand verkeer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht een uur vertraging tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. 15 kilometer file. Het komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A50 Oss richting Arnhem. Door een kapotte vrachtwagen tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 11 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ja, heerlijk. Ik ben zo trots op onze Hilien met haar powerplaat van deze week.
1: Ja.
0: Het is ook zo'n lekkere ochtendplaat.
1: Ja, ik zei, dat had ik vorige week ook. Kijk, of die in de middag lekker knalt, wat minder. Maar voor onze in de ochtendshow vind ik het niet erg dat dit... Ik zei ook vorige week, dit vond ik echt een leuke uitspraak van mezelf. Ik zei, dit vind ik echt, dit zou ik ook als wekker installeren.
0: Oh ja?
1: Omdat ik zie mezelf als in zo'n film een beetje met zo'n schoudertje zo vrolijk wakker worden. Echt, dit is, vind ik ook een beetje zo'n filmnummer van goed uit je bed komen en dansend over straat tussen de bloemetjes. Ja, snap je?
0: Ja. Oh, dan begint je dag echt lekker.
1: Ja.
0: Nou, Hilien, dubbel bedankt. Ja. Dubbel bedankt hiervoor. Ik ga dit meteen even regelen. Ik heb natuurlijk zo'n... Tegenwoordig heb ik een moderne telefoon waar ik het geluid zelf van mag bepalen. Alen. Ja, nee, hartstikke leuk. Wat een goed idee van jou, Danique. Hey, het is ook tijd om de drie nieuwe kanshebbers bekend te maken om powerplaat te worden van volgende week.
1: Ja.
0: Ja. Ik heb goed nieuws voor je. Er zitten in ieder geval twee vrouwen in de race. En verder iemand of iemanden waarvan ik het geslacht niet weet, dan wel durf te bepalen. I do not assume gender. In willekeurige volgorde zijn dat Becky G, Charlie XCX en Fluffy Snuff. Fluffy Snuff?
1: Fluffy Snuff. Dat klinkt als een konijn.
0: Nou, dit is leuk dat je dat zegt. Ik ga even opzoeken of deze persoon ook daadwerkelijk...
1: Ja, net als Horse Girl, weet je? Misschien
0: precies. Is dit een konijn? Wacht even hoor. Fluffy Snuff. Het is dus Fluffy Snuff. Ik weet ook niet wat een snuff is. Oh, dit is... laat het zo zeggen. Misschien identificeert deze persoon zich wel als konijn. Maar deze persoon ziet er niet uit als een konijn.
1: Ik ga ook even...
0: Je moet even op Dinsta's kijken, volgens mij. Want die heeft ook maar één post over zijn streams.
1: Oké. Okay.
0: Of hun streams. Want nogmaals, we do not assume gender.
1: Nee. Maar zullen we dan ook met deze persoon...
0: Gaan we beginnen met Fluffy Snuff?
1: Ja, we zijn
0: Fluffy,
1: er zo verwezen.
0: Fluffy Snuff. Fluffy Snuff is dus kanshebber deze week om powerplaat te worden. Of in ieder geval hij zelf niet. Maar of hen zelf niet. Hully zelf niet. Maar let op. In een hele korte tijd heeft Fluffy Snuff een gigantisch publiek opgebouwd met inmiddels ruim 1,3 miljoen maandelijkse luisteraars op de streamingdiensten. Fluffy Snuff richt zich voornamelijk op diepe atmosferische elektronische genres en een sterke focus op deep house. Sterker nog, het nummer wat we zo gaan draaien heet ook de deep house versie. Grootste hit, is wel grappig, is het nummer wat we gaan draaien. Want dat is het enige nummer wat zo'n beetje er is. To the Sun heet het. Deep House tussen haakjes. En het is dus al miljoenen keren gestreamd. Daarnaast heeft de artiest één andere track uitgebracht. Fine, een Afro House remix.
1: Ik ben een beetje in de war.
0: Vertel.
1: Ik zit dus even zo te kijken.
0: Jij zit even zo te
1: kijken. Deze persoon
0: ja.
1: heeft op de socials echt bijna nog geen...

0: het positieve nieuws is, het is wel Deep House.
1: Ja,
0: ja, want dat is het toch? Het negatieve nieuws is, tenminste, laat het zo zeggen, het nieuws dat ik als negatief ervaar, is dat ik een ongelooflijk sterk vermoeden heb dat dit hartstikke AI in elkaar gefrommeld is.
1: Ja, en ik vind daar wat van.
0: Het is ook geband op Spotify.
1: En zodra dat gebeurt, dan...
0: Kan je er een beetje van uitgaan dat het AI is?
1: Ja, want dat willen ze...
0: Wat ook verklaart waarom de Instagram van deze knul... mens, persoon.
1: Ja, ik nam even aan dat het volgers.
0: Ja, 121 volgers. En alleen maar een screenshotje met... Thank you for following this, guys. I ain't buying that shit. Bovendien is het gezicht geblurred op de foto. Ja. En dat kan je denken van... Ah, dat is een leuke gimmick. Dat er niemand... Horse girl-achtig. Maar volgens mij hebben ze hier nog gewoon een jongetje... zijn foto gejat en gedacht... Ja. Als ik daar lekker een filtertje overheen gooi... dan gaat hij niet zeiken. En ik vind daar iets van... Er zijn namelijk artiesten, zoals bijvoorbeeld Helene... die zich echt 16 slagen in de rondte werken... heel hard hun best moeten doen om hun muziek geluisterd te laten krijgen. En het ook nog zelf maken. Een ambacht hebben gestudeerd. Laten we het gewoon even zo zeggen. Ja. En dan komt een of andere lul Hannes met een computerprogrammaatje het maken. Ik wil niet zeggen, dat kan ik ook. Want je hebt ook heus wel wat skills nodig om een goed nummer te maken.

0: Rhea, ik heb dit eens een keer op school moeten doen. Het is helemaal niet moeilijk. Je moet invullen waar het over moet gaan, welke genre en wat voor vibe. En dan krijg je meerdere varianten, die kan je zelf kiezen. Dat is het. Serieus, zo makkelijk is het.
1: Oh, ik ben een beetje misselijk.
0: Ja,
1: dit, ben een beetje misselijk
0: ik heb
1: hiervan.
0: Dit dan voor school moeten uittesten wat wij daarvan vonden. Niet dat we het gingen gebruiken, maar,
1: nee, maar om
0: voor de media.
1: Maak een, ja, precies. Maak een verslag over wat je vindt, wat dit doet met je vak.
0: Nou, en geloof mij, ik denk dat bijna iedereen grijze haren kreeg in mijn klas. Want niemand
1: vond dit gaaf.
0: Nee.
1: Kijk, en ik begrijp dit. Luister, weet je wanneer ik dit dan wel gerechtvaardigd vind? Als jouw tante Annie 50 wordt, hè?
0: Ja.
1: En dan komt er een feestje en oma Ab hebt dat geregeld. Tante Annie weet niet dat ze naar een zaaltje geleid wordt. En je wil eigenlijk een leuk lied over tante Annie's leven maken. Tante Annie is ongelooflijk veel fan van Coldplay. Dus je wil een Coldplay-achtig nummer over tante Annie maken. Maar als je dat laat doen door neef Jan en die gaat zingen, dan loopt iedereen weg voordat de taart is aangesneden.
0: Ja.
1: Dan vind ik AI een prima uitkomst.
0: Ja.
1: Dan laat je dat doen, speel je het over de speakers en daarna donder je het weg. Tante Annie gaat er nog 2 keer naar luisteren, daarna niet meer. Prima, helemaal goed. Niet commercieel,
0: maar
1: wel voor de gezellige solonaise.
0: Geld afpakken, zo zie ik het geld afpakken van artiesten die het wel.
1: Nou ja, en die dus gewoon een vak hebben geleerd. Potversnokkendorie. Dus, wat mij betreft mag Fluffy Snaf terug in het stofmandje. Maar goed, wij gaan er niet over, helaas, in dit geval.
0: Maar nu gaan we naar 2 artiesten die wel echt. En 2 powervrouwen ook, allebei. Nummers.
1: Wie van de 2 wil je eerst? Want ik heb voor allebei uiteraard weer een TED-talk voorbereid.
0: Ja, ik denk Becky G. En ze is al zo vaak bij ons voorbij gekomen dat ik benieuwd ben of ze nou eindelijk een keer, want volgens mij is dat nog niet geweest, wel een winnaar is.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd. Nou, het zou zomaar kunnen, want het nummer van Becky G dat we zo gaan draaien heet Patrona. En het is een krachtige single van de Mexicaans-Amerikaanse zangeres. Het nummer werd vorige week uitgebracht als onderdeel van haar aankomende, dus het is een teasertje, 5e studioalbum Baraja Bendita. Het eerste nummer dat haar Chicana roots viert. En Chicana roots is als je zeg maar Amerikaans-Mexicaans bent.
0: Ja.
1: Dus een crossover. En naadloos schakelt tussen Spaans en Engels. Dus dat vind ik ook wel grappig. Sommige stukjes snappen we, andere stukjes lekker niet. Muzikaal gezien combineert het electropop en afrobeat. Dan weten we tegenwoordig dat je redelijk goed zit. Hè?
0: Ja.
1: Met traditionele Mexicaanse mariachi trompetten.
0: Dat is toch dat.
1: Sombrero. Ja, trouwens, speaking of sombrero, herinner me eraan dat ik daar straks nog even een verhaal over vertel.
0: Oké,
1: interessant. In de videoclip van het nummer worden thematische elementen gebruikt, zoals het geluid van kettingen tegen een boksbal en een danschoreografie die haar stoere en onafhankelijke imago benadrukken. Wat zegt zij zelf hierover?
0: Sorry, ik zie gelijk hoe heet zij mij. Die cijfers voor me.
1: Ja, Wrecking Ball.
0: Ja,
1: stop, ja, precies.
0: Ja?
1: Zij zegt, ik stop met het scheiden van mijn pop-imago, Becky G, van mijn echte zelf, de vrouw genaamd Rebecca. En ze wil met dit nummer haar ware identiteit en afkomst omarmen zonder zich te hoeven verantwoorden. Dat laatste, sowieso lieve schat, aan ons ben je geen verantwoording verschuldigd.
0: Dus wat ze probeert te zeggen is dat ze niet meer een ik snap het eigenlijk.
1: Nou ja, ze heeft een soort persona gemaakt ooit om artiest te zijn.
0: Ja.
1: En ze zegt, ik wil dat loslaten. Ik wil laten zien wie ik echt. Dus ik kom, want in die persona zitten elementen van jezelf.
0: Ja.
1: Anders krijg je uit niet vol. Die gaat ze nu mergen. En ze zegt, ik ben trots op waar ik vandaan kom. En dat wil ik in mijn muziek ook beter laten horen.
0: Interessant.
1: Dus, 1, 2, 3, Patrona van Becky G.

0: Ik heb een beetje het idee dat de mariachi band dronken was in dit nummer.
1: Ja, maar weet je wat ik denk ik echt een hele harde samenwerking zou vinden? Nou. Samen met Bad Bunny.
0: Oh! Ja?
1: Ik denk...
0: Oh, Becky, luister even mee, Becky G. Dit is een fantastisch idee van Danique.
1: Ik vind het een beetje hoe zij de trompetten hierin verwerkt. In het begin dacht ik, hoe gaat hier ooit? Maar een beetje dezelfde manier zoals Bad Bunny... Maar ik denk dat het ook maar wachten is hoe lang het duurt. Want het zou me niet verbazen als ze hier al lang mee bezig zijn.
0: Ja.
1: Zo niet, dan...
0: Bij deze jongens gaan samenwerken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik weet niet wat ik ervan vind. Want ze heeft al een nummer met Bad Bunny.
0: Wacht,
1: 8 jaar geleden.
0: Wat? Yes, ja. Wij zijn late to the party. Wij zijn late to the party en zij was wel op tijd.
1: 8 jaar geleden al. Wat?
0: Wow.
1: Wat? Maar... ik vind dat ze denk ik toch nog wel een nieuwe... 2019, wow. Ik denk dat ze nog steeds wel een nieuw nummer mogen doen.
0: Ja, ja, ja. Zeker. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, wat zou dat een zomerhit zijn.
1: Oh, ik denk, ik heb echt nu wat gevonden,
0: nee.
1: Maar geprankt. Ja, ik weet niet wat ik ervan vind. Ik vind het goed en...
0: Ja,
1: ik heb beter gehoord of slechter gehoord.
0: Ik vind het goed, maar ik vind het niet Becky G de beste nummer.
1: Nee, maar
0: ik denk dat de conclusie is.
1: Ik denk dat ik ook eigenlijk pas mijn mening weet over dit nummer als we het laatste Kanshebber hebben gehoord, denk ik.
0: Daar heb jij een goed punt.
1: Want dat is een artiest die... soms denk ik, wow, jij bent echt dit nummer, wow. En soms denk ik, nee. Dus ik ben ook heel benieuwd wat je ons zo gaat laten horen.
0: Ja, het is Knipoog Knipoog, oftewel Wink Wink van Charlie XCX. Het is de derde single van haar aankomende album, wederom een teasertje dus. Music, fashion, film. Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Het is een beetje een good girl versus bad girl thema. Okay. Nou, dat ben ik van haar wel gewend.
1: Ja.
0: Heel
1: klinkt
0: eerlijk.
1: Nieuw.
0: Zij is best een beetje op haar seksualiteit gericht. En dat vind ik trouwens heel goed hoor. Dus
1: ja.
0: Own that shit. Het nummer zit bomvol energie.
1: Ja, maar dat zit dat altijd bij haar.
0: Ja. En zij zegt, ik weet niet of je, ken jij Elmer?
1: Ja, die hele lange...
0: Nee, bijna goed. Elmer, E-L-M-E-R, is een Nederlandse cabaretière,
1: ja.
0: Weet je wel?
1: Ja, wel, grappig.
0: En die heeft een bijzonder liedje waarin ze... Ik ga het even netjes zeggen, want er zitten vast kinderoortjes te luisteren. Waarin zij zegt dat zij een warme relatie heeft gehad met je vader zonder beschermingsmiddelen. Dat is een best wel pittig zinnetje wat in een liedje van haar zit. Nou, deze Charlie XCX zegt...
1: Ja.
0: Niet dat ze het heeft gedaan, maar zegt... Misschien heb ik je vader lief gehad. Laat het zo maar even zeggen.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dat zit in dit nummer. Interessant. De videoclip die erbij hoort is geregisseerd door Aiden Zemin. Die ook al samenwerkte aan Charlie met haar tour mockumentary. Oftewel nep, weet je wel, documentaire.
1: Ja.
0: Rock music. En in deze clip zie je hoe zij visueel de draak steekt met het braaf en netjes zijn versus de stoutmoedige rockster persona die we van haar gewend zijn.
1: Oké.
0: Okay. Music, fashion, film. Ja, dat is, daar komt hij dus vandaan en het heet Knipoog Knipoog. Oftewel Wing.

0: Ja.
1: Knipoog, knipoog. Wink. Winky, winky.
0: Ja.
1: Ik, weet je, ik weet het. Ik weet
0: het
1: niet.
0: Brain
1: is not braining. Is het de hitte? Het valt mee. Hoewel ik glim
0: nou, het is hier
1: de top
0: binnen in
1: van
0: de
1: een Chrysler building. Ja, het is hier best wel benooid. Maar
0: anyhow, dit waren de drie kanshebbers voor volgende week. Ja, en wil jij nou stemmen? Dat kan heel makkelijk. Je moet eigenlijk ook wel stemmen, vind ik.
1: Je wil niet, je moet.
0: Ja, want je wil natuurlijk jouw favoriet volgende week elke keer voorbij horen komen. Nou, dat is dus super simpel. Je kan namelijk stemmen via de website www.culparadio.nl. Je kan stemmen via onze gratis app. En bij allebei hebben we geen gegevens van je nodig. Helemaal niks. Je hoeft alleen maar aan te klikken. We bewaren niks van je. Het is allemaal gratis. Je kan woensdag vanaf ongeveer een uur of 10 kan je ook stemmen in de story van Facebook en Instagram. En dan maken wij vrijdag de winnaar bekend. Ja,
1: dit is precies hoe het werkt. Nou, dit is exact hoe het is.
0: En wil je dus nou voorkomen dat je dat ene nummer wat je niet leuk vond niet wordt? Ja, dan moet je stemmen. Zo niet, dan mag je ook niet huilen.
1: Dit is helemaal waar. Het is tijd om ons hardop af te vragen wat de situatie op de weg is. Daarna is er muziek en dan komen we uiteraard bij je terug.
0: Ja, ik heb muzieknieuws, jongens.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja, heb je muzieknieuws?
0: Ik heb interessant muzieknieuws.
1: Ik heb er nou wel zin in aan. Maar eerst, hoe is het dan? Buten, beste mensen.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: La la la.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Het is druk op de A12, vooral Den Haag richting Utrecht tussen Bleiswijk en Nieuwebrug. 16 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken nog even dicht. Daardoor loopt het vast op de N11, Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de A12 3 kilometer file. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoopend Gouwen 10 kilometer stilstaan. Op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Knoopend Gorkum 8 kilometer file. De weg is dicht tussen Gorkum en Everdingen. En dat duurt tot 17 juli. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: don't give back. Sick individuals en Marv. Je zou jezelf maar zo noemen. Miss you. Yeah. Het is tijd voor muzieknieuws met niemand minder dan onze allereigenste Daniek.
1: Yeah. Ja, ik heb
0: alles.
1: Twee nieuwtjes waar ik persoonlijk wel heel blij mee ben. Ja, laat ik gewoon beginnen met de eerste. Want de zanger van The Killers, Brandon, brengt dit jaar voor het eerst sinds 2015 een soloalbum uit.
0: Oeh.
1: Ja.
0: Maar dat kan erop of eronder zijn, hè?
1: Ja, want het, voor de mensen die hem niet kennen, hij was de zanger en de toetsenist van de rockband The Killers. En nou, 21 augustus komt het album al uit.
0: Oeh. Maar ja, hij is... Zitten er samenwerkingen op? Hebben we al soort vette roddels?
1: Er is niks nog... bekend. Oh. Wel is vorige week vrijdag de eerste single van de plaat Plans verschenen. Dus dat nummer Plans.
0: Mm. Heb je het al geluisterd? Of het
1: nee.
0: Gaan maar, we dat zo meteen even doen? Ja, niet live. Nee. Hey, jongens, niet live. Want misschien is het heel erg bagger. En dat willen we jullie niet aandoen. Dat je naar moet luisteren. Maar we kunnen hem voorselecteren.
1: Maar
0: wellicht.
1: Ik weet niet of ik het wil luisteren, Rea.
0: Want?
1: Hij omschrijft het album als een... Country Western.
0: Ah. Maar waarom? Voor de luisteraar die Daniek niet kent, luister Huiver, ze heeft een bloedhekel aan country.
1: Maar The Killers en hij is wel heel goed. Dus misschien ga ik het wel luisteren.
0: Is dit jouw gateway naar country fandom?
1: Weet je, ik sta er wel open voor. Misschien ineens...
0: Wauw. Dat ik dit nog uit jouw mond zou mogen horen vallen.
1: Ja, ik hou mijn hart vast. Maar... ik heb nog iets leuks over een andere rockband. Want de Britse rockband The Editors komt in 2027 naar de Ziggo Dome.
0: Jo, ja. Doe gek. Ja. En wanneer dan? Is het januari, februari of ergens in december pas? Dat weten we nog niet.
1: 18 februari.
0: Oh jeetje, dat is snel. Oh, vandaar dat ze nu aankondigen, want we moeten kaarten verkocht worden.
1: En eind april brachten ze een single uit met een tijdelijke aankondiging voor de tourdata voor in de Verenigd Koninkrijk. En tijdens het optreden van Pinkpop vorige week zaterdag werd bekend dat ze daar ook Nederlands datum werd toegevoegd.
0: Cool.
1: Ja. En het meest recente album kwam eigenlijk in zijn studio allemaal uit 2022. Dus ze hebben ook al een tijdje geen muziek gemaakt. Maar aangezien er nu een nieuw nummer is, heb ik wel het idee dat er voor de start van deze tour, mag ik ook wel hopen, een nieuwe album komt. Ja.
0: Ja, nou ik zeg, we gaan lekker iets van The Killers draaien. Even, voordat ik dat ga doen, even een vraag aan jou.
1: Ja.
0: Vond jij dat nummer Human ook zo'n ongelooflijk zeiknummer? Ja. Dat vond ik zo'n teleurstelling. Leuke band, gaan ze ineens dat... Even serieus, ja toch?
1: Ja, maar dat is hetzelfde als waarom gaat hij ineens Western Country maken?
0: Ja, snap je. Maar ook even, ik weet niet of jullie ooit naar de tekst hebben geluisterd van Human. We gaan het niet draaien trouwens.
1: Nee.
0: Are we human or are we dancer? Even normaal.
1: Ja, maar het is, kijk, vaak hebben we wel rockbands ineens een wat rustiger nummer.
0: Ja.
1: Maar dit vond ik intens.
0: Ja, het was moeilijk. Maar ik ga gewoon lekker beginnen bij het begin. En dat is Somebody Told Me, The Killer.

0: Gary Barlow en Robbie Williams met Shame. What a shame, shame. Nou, iets waar we ons niet voor schamen is de volgende rubriek. En dat is namelijk hetzelfde woord, ander nummer.
1: Ja.
0: En het woord van vandaag is...
1: Disco. Ik denk, ja, maar zo intensief weekend.
0: Is het tijd voor disco?
1: Ja.
0: Ik snap dit. Ja, dat mag wel een keer.
1: Ja.
0: En ik weet van jou dat jij altijd je disco schoenen aan hebt. En dat was dus het raadsel wat ik jullie het vorige uur gaf.
1: Is
0: wat
1: iemand,
0: heeft Danique altijd aan? Dat hoort bij dit nummer. De disco schoenen. Je hebt altijd je disco schoenen aan. En ja, het is heel grappig. Er was iemand die zei... Rob trouwens, mocht je weten wie. Is het een sjaaltje? Nee. Hoe is het met je?
1: Maar,
0: ja, maar dan
1: je
0: is het woordje
1: aan.
0: Zou dan sjaal zijn.
1: Ja, maar je hebt een sjaal niet aan, die heb je
0: om. Ja, nou ja, nee. Het is ook niet underpants. Sorry, Lizzie. Nee, het was dus schoenen, shoes.
1: Ja.
0: En shoes is wel goed geraden door Nicole, maar niet disco shoes.
1: Ja, dan...
0: Ja, dus helaas geen goodie pakket jullie kant op, want wij zijn streng en vervelend. Misschien... Maar blijf het vooral proberen.
1: Ja, misschien komt er wel binnenkort weer iets andere vraag.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Dat denk ik. Maar goed, het is dus disco en dat betekent dat jij een plaatje zoekt met disco in de titel. En ik een plaatje gezocht heb met disco in de titel. Die gaan we lekker achter elkaar draaien. En bij voorkeur zijn het plaatjes die heel ver van elkaar af liggen. Nou, ik denk dat het in dit geval wel zo is.
1: Ja.
0: Jij hebt uiteraard gekozen voor een fantastisch nummer dat past bij jouw disco schoenen.
1: Ja.
0: Want hoe heet het?
1: Disco Shoes.
0: Van wie is het?
1: Van K3 Beester.
0: Wat kun je mij over dit prachtige nummer vertellen?
1: Ja, het is niet zoals jullie gewend zijn van mij een oud nummer, want het is een best nieuw nummer. Want hij is uitgebracht op 15 september 2023.
0: Nou, dat is helemaal niet zo oud.
1: Nee, dat is pas 3 jaar. Ja, en het nummer is ook heel veel gebruikt voor campagnes. Vooral campagnes waarin over inclusiviteit en zelfexpressie ging.
0: Daar horen we van.
1: Ja, en mocht je K3 nou nog niet kennen, ze is een van de snelst reizende sterren uit de Britse pop-scene. En ze begon met posten op TikTok tijdens de lockdown. Ging viral en inmiddels bekend om haar no-filter nummer. Over herkenbare date bloopers, vriendschappen en dat is eigenlijk...
0: Vet.
1: Ja, verder is er niet heel veel over dit nummer bekend.
0: Nee, maar dat snap ik. Nou, ik ben om dat tegen te gaan, om jouw tegenhanger te zijn, ben ik dus wel de geschiedenis ingedoken. Nou ja, naar 1995.
1: Ja.
0: Dat is wel even een stukje, hè?
1: Ja, dat is best wel heel stukje.
0: Ik heb daarom gekozen voor Disco 2000 van Pulp. En het is geschreven door de frontman Jarvis Cocker en verscheen als derde single van hun 5e studioalbum Different Class. En dat kwam dus uit in 1995. De tekst is gedeeltelijk autobiografisch en gaat over een oude jeugdvriendin genaamd Deborah. De zanger zingt over hoe zij als kinderen die vlak bij elkaar werden geboren met elkaar omgingen en met elkaar speelden. En dat hij op een gegeven moment wel stiekem verliefd op haar was, maar dat zij destijds erg populair was en hij zichzelf een beetje een outsider voelde. En in het refrein nodigt hij daaruit om elkaar in het jaar 2000, want dat was toen nog toekomst, te ontmoeten bij een fontein om te kijken of hun levens dan misschien wel in elkaar passen. Ja.
1: Is hier niet ook een film over? Hier is een film over. Want ik ken dit. Wauw.
0: Nou, de muze achter het nummer heette echt Deborah. Deborah Louise Bone, om precies te zijn. Ze was een goede vriendin van Jarvis Cocker uit zijn tijd in Sheffield. En in het echte leven liep het iets anders dan in het lied. Zij werd verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg, kreeg een lintje, ja, en was getrouwd. Helaas overleed zij in 2014 aan de gevolgen van kanker.
1: Oh.
0: Ja, supersneu. Het nummer is wereldberoemd geworden door het opzwepende funky gitaar intro. Dat eigenlijk een beetje gejat is van The Message van Grandmaster Flash.
1: Oké.
0: Okay. Ja. En het refrein dat lekker in het gehoor ligt. Echte Britpop is het dus, om precies te zijn. Ik ga even kijken of er inderdaad een film aangekoppeld zit. Maar laten we eerst beginnen met de disco schoenen van Katie Beeser. Daarna krijg je Disco 2000 van Pulp. En dan vermoed ik zomaar het journaal en de situatie op de weg. Komen we in het volgende uur bij je terug met wellicht de ontknoping van de is er een filmvraag.
1: Ja.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling wettelijk strafbaar maken. Het idee is dat daders zo sneller aangepakt kunnen worden, zodat huiselijk geweld niet nog verder uit de hand loopt. Voor slachtoffers is de drempel om naar de politie te stappen nu vaak te hoog en daardoor kan er juridisch ook weinig gedaan worden. De nieuwe wet moet daar verandering in brengen. In Venezuela hebben reddingswerkers en vader en zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. Ze waren verzwakt en uitgedroogd en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is momenteel een race tegen de klok om overlevenden te vinden. Tot nu toe zijn er bij de dubbele aardbeving 1450 doden gemeld en tienduizenden mensen worden nog vermist. Op het strand van Texel, de hoogte van de Koog, is gisteravond een overleden persoon gevonden. Dat meldt de politie. Over de identiteit van het slachtoffer kunnen ze nog niet veel zeggen. Hoewel het lichaam op het strand lag, is het nog onduidelijk of de persoon uit het water is gekomen of op het strand zelf is overleden. En de Vespa is jarig, die bestaat dit jaar 80 jaar. De iconische scooter werd een jaar na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd en werd samen met de Fiat 500 het symbool van de economische wederopstanding van Italië. De verjaardag werd afgelopen weekend uitbundig gevierd in Rome, met als hoogtepunt een rondrit van duizenden Vespa's door het centrum van de Italiaanse hoofdstad. Het weer tenslotte. Vandaag veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt 24 tot 27 graden met de hoogste waarde voor het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een vrij drukke ochtendspits met veel vertraging door werkzaamheden op de A44. Staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam weer 26 kilometer file tussen Ipenburg en Nieuw-Vennep. Staat helemaal stil en de vertraging is een uur. Op de A12 Den Haag richting Utrecht ook veel vertraging nog tussen Bleiswijk en Reewijk. 6 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Door die file op de A12 staat het ook stil op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoop het Gouwen. 9 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorinchem door de werkzaamheden tussen Hank en Knoop het Gorinchem 7 kilometer file. En door een kapotte vrachtwagen op de A50 Os richting Arnhem staat 14 kilometer file tussen Knoop het Ewijk en Knoop het Grijsoord. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Onze Emily Sandé was dat. Ja. Ja, met Je had het nooit verwacht, Next to Me. Ja, wist niet dat het zo heet, hè?
1: Nee,
0: dat kon jij niet raden, nee.
1: Nee.
0: Hoe vaak heeft ze het gezongen, denk je, in het liedje?
1: Minimaal 25 keer.
0: Het minimaal 25 keer. Welkom terug, je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. De allergezelligste ochtendshow die er maar is op Girl Power Radio. Beroemd.
1: Ja.
0: Ja, voor de oplettend luisteraar weet waar we het over hebben. Hey, aan het begin van deze show, lieve Danique, hebben we het gehad over ons drukke weekend. En jij had dit weekend iets ontzettend leuks te doen.
1: Ja.
0: Het was namelijk zaterdag de finale van de Haagse Zomerhit. Waar zijn natuurlijk heel mei bezig geweest in de maatschappij op Scheveningen. Met de voorrondes van deze wedstrijd. Er waren 5 finalisten. Heb ik dat goed? Ja, dat heb ik goed.
1: Ja.
0: En vervolgens dus de finale. Hoe was dat?
1: Ja, het was heel leuk. Er waren ook echt heel veel mensen komen kijken. Dat was ook echt wel heel leuk. Ja, ik ben echt blij. Ik denk dat dit wel de moeilijkste jurykeuze is geweest van alle voorrondes, halffinales bij elkaar.
0: Dat snap ik, want je hebt echt de sterkste mensen over.
1: Ja, maar je merkte ook dat iedereen stuk voor stuk echt wel beter was dan de eerste keer. Niet dat ze de eerste keer slecht waren, maar dat ze allemaal wel dachten, oké, dus iets meer dit, iets meer dat.
0: En dus dat ze zijn echt keihard ervoor gegaan.
1: Ja, en ze hebben ook allemaal een keer andere nummers gespeeld. Dus niet precies dezelfde set als de vorige keren. Dus dat was ook wel leuk.
0: En, ja, dus als mensen 2 keer kwamen, hadden ze ook iedere keer iets anders te zien.
1: Ja, en eentje 3 keer. Want er was natuurlijk ook eentje die is van de halve finale naar de finale doorgegaan.
0: Vet.
1: Ja, en dan heb ik voor jullie de uitslag.
0: Wacht even. Ik ga de muziek een klein beetje omlaag. Ja. Of zo. Een klein beetje omlaag.
1: Ja.
0: Ga je van 3 naar 1 werken?
1: Ja, ik ga van 3 naar 1. Ze waren allemaal goed. We hebben eigenlijk geen verliezers, maar we hebben wel 1 winnaar. Ja, en op nummer 3 is Helit geëindigd.
0: Jee en oh.
1: Ja,
0: ik weet niet hoe ik dit uitleg.
1: Iedereen was aan het applaudisseren, maar iedereen stond er ook zaterdag zo van jee. Geen jee,
0: Ik vind ze, nou ja, en dat komt niet omdat ik denk van wat rot dat zij de 3e plek hebben. Maar ik vind ze ontzettend goed.
1: Ja.
0: Ik vind ze echt ontzettend goed. Dus dan ben ik wel heel benieuwd. Als dit de 3e plek is, wie zijn er dan boven geëindigd?
1: Ja, nummer 2 is een 2-koppige band. Mm. Met een soort 2-koppige naam.
0: Okay.
1: Namelijk RK Rebirth.
0: DK Rebirth?
1: Ja, DK Rebirth.
0: Ja, dat vond ik ook wel heel tof. Ik heb toen een shirtje gekocht, hè, toen ze er waren.
1: Ik ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vet. Ja. Maar ook wederom. Ja.
1: Ja.
0: Maar liever dan ik. Wie is dan toch de nummer 1 geworden?
1: Ja, nummer 1 is een echte winnaar. Hij heeft namelijk niet 1 keer gewonnen, maar eigenlijk soort van 2 keer. Want hij heeft namelijk eerst moeten strijden nog in de halve finale. Die had hij dus gewonnen. Hij heeft nu gewonnen. Hij is hier al 2 keer bij ons langs geweest. En dat is Sander van Bitterzoet.
0: Wat heerlijk.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd Sander van Bitterzoet.
1: Nou jongens, er komt vandaag / morgen nog een recap online.
0: Ja, dan kunnen we helemaal meekijken hoe het ging.
1: Hij wist echt niet wat hem overkwam.
0: Het is schat.
1: Hij had het echt niet verwacht. En het is hem heel erg gegund. Was iedereen heel erg gegund. Ja, super vet. En het nummer van hem is ook al te streamen. Zijn zomerhit.
0: Hoe heet hij dan?
1: Ik weet alleen maar jong. Ik was een jaar jong of zo.
0: Nou ja, ik heb in ieder geval een ander nummer van hem. Als je denkt, wat is Bitterzoet dan?
1: Ja, maar de rest ook. Check het allemaal. Gewoon lekker.
0: Dat is het nummer. Het doet geen pijn. Want het doet zeker geen pijn om te winnen.
1: Nee.
0: Heel veel felicitaties naar Sander van Bitterzoet. En vond je dit een gave wedstrijd om te volgen? Volgend jaar komen we terug. En dan nog beter.
1: Yes.
0: Hoe tof is dat? Maar hier is Bitterzoet.

0: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
1: Met niemand minder dan Rhea.
2: Yay,
1: Rhea. Deborah heeft nog een dagje vakantie, de bofbil. En ik ben Rhea en ik ga je even meenemen door het sportnieuws. Het belangrijke vrouwensportnieuws om precies te zijn. Turnster Sanne Wevers maakte afgelopen zaterdag haar rentree op de balk en brug bij de NK in Rotterdam. De 34-jarige Olympisch balkkampioene van 2016 was niet ontevreden over haar prestaties, maar vond het wel even heftig. Het was gaaf hier weer te staan, zei Wevers naar haar optreden in Rotterdam, ahoy. Op de balk plaatste ze zich met een score van 13,5 voor de finale van zondag. En op het onderdeel brug kwam Wevers ten val, waardoor er met een score van 11,8 geen finale plaats in zat. Het was haar eerste wedstrijd sinds de Olympische Spelen van 2024. Ja, in een vol ahoy turnen bij je eerste wedstrijd in 2 jaar is best wel heftig. Ik werd geconfronteerd met mijn eigen kwetsbaarheid, aldus Wevers. Het was ook keihard werken om de NK te halen. Ja, dat snap ik. Dan Marit Steenbergen heeft zaterdag het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ja, ja.

0: Nederlandse zwemster kwam bij de wedstrijden in Rome tot een tijd van 51,68 seconden. Heel tof. Dan BMX'er Laura Smulders is zaterdag in het Franse Sarrillon voor de vijfde keer in haar carrière Europees kampioene geworden. Het was haar eerste titel in 7 jaar. De 32-jarige Smulders hield in de finale de Belgische Zoë Klaasens, die werd tweede, en de Française Axelle Etienne derde achter zich. Judy Blauw moest genoegen nemen met de 8e plaats. Merel Smulders en Indy Schepens zijn in de halve finales gestrand. Ja, ja. Dan een bijzonder belangrijk nieuwtje. Shorttracker Sven Roes wordt volgens meerdere collega's sinds zaterdag vermist. De politie is op de hoogte en onderzoekt de zaak. Schaatsbond KNSB maakt zich zorgen. Onder andere Jens van 't Woud, Melle van 't Woud en Sandra Velzenboer melden op Instagram dat Roes om 4:15 voor het laatst is gezien bij een tankstation in Muiden. Om 6:05 is er voor het laatst contact met hem geweest. De politie bevestigt dat er een melding is gedaan van de vermissing van de 26-jarige Roes, maar kan nog niet zeggen of er daadwerkelijk sprake is van een vermissing en onderzoekt de zaak.
1: Ja, dat mag pas na zoveel uren en dagen.
0: Klopt, klopt.
1: Maar de grootste, ik zie het overal, iedereen deelt het.
0: Ja, gelukkig maar. Nou ja, Marianne De Vos en Lorena Wiebes hebben zondag hun favoriete status bij het NK wielrennen op de weg niet kunnen waarmaken. Zij moesten de nationale driekleur in Nijmegen laten aan Lieke Nooyen. Die liet na de grootste zege uit haar loopbaan haar tranen de vrije loop. Nooyen, een ploeggenote van Vos, won in de sprint om het nationale titel van Femke Markus. De twee waren op 23 kilometer van de finish weggesprongen uit een uitgedund peloton en bleven daarna samen vooruit op het 115 kilometer lange parcours over de heuvels rond berg en dal. Daar heeft iemand ooit een liedje over gemaakt. Nee. Dan Max Verstappen is zondag tweede geworden in de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander moest de zege in een vermakelijke race aan George Russell laten. Het is voor Verstappen zijn beste resultaat van het seizoen. Hij gaat niet zo lekker, hè? Wie er wel lekker ging, Femke Broeders-Bol. Die heeft zondag namelijk een dik persoonlijk record gelopen op de 800 meter bij de Diamond League ontmoeting in Parijs. Ze bleef vlak boven de historische tijd van Ellen van Lange, maar kwam net iets te kort voor de zege. Wat irritant. Tweede plek dus, maar haar persoonlijk record is nu dus 1,55,60. Dat is bizar.
1: Ik wil niet eens over nadenken om dat te proberen.
0: Nee, luister, ik ren niet eens voor het openbaar vervoer.
1: Snap,
0: kom op, zeg.
1: Ja.
0: Nou ja, snap je. Ja. Dat was het weer wat betreft het sportnieuws. Morgen is, zoals jullie gewend zijn, Deborah weer terug. En die weet het natuurlijk vele malen beter en leuker te doen dan ik. Maar dit is waar je het vandaag mee moet doen. Het is tijd voor een gezellig muziekje. Daarna komen we bij je terug met de situatie op de weg. Ja, ja. En ik hoop voor jullie dat het ongelooflijk meevalt.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Het is nog redelijk druk op de weg. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 25 kilometer file tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep door de werkzaamheden op de A44. A12 Arnhem-Den Haag tussen Maarn en Knoop Lunetten 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. A50 Oss richting Arnhem 11 kilometer file tussen Knoop het Valburg en Grijshoord door een kapotte vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: mijn hart ziet er gewoon uit als een vuist met vaten.
1: Ja, ik hoop het.
0: Ja, toch? Dat is tenminste, dat denk ik. The Shape of My Heart hoorde je zojuist van niemand minder dan de jongens van de Backstreet. Oftewel de Backstreet Boys. Het is tijd voor de drie van vandaag. De drie van vandaag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Interessant.
0: Ja, zeker interessant. Drie nutteloze feitjes, weetjes, dingetjes waar je waarschijnlijk geen ene bal aan hebt. In die zin, je krijgt niet ineens meer geld terug van de belasting. Je hebt niet ineens wuivend lang haar terwijl je hiervoor nog een kale knikker had. Maar ja, je hebt wel iets om zometeen verschrikkelijk de blits mee te maken bij je collega's, bij het koffiezetapparaat of vanavond aan tafel bij het gezin, dan wel de huisgenoten. Ja. En de feitjes van vandaag hebben wel een zomers tintje. Deze hete dagen zorgen bij mij altijd voor verschrikkelijk veel zin in ijs. Ja. Ja. En nou ben ik een hele grote roomijsfan, maar grappig genoeg is dat minder verkoelend, of ervaar ik dat als minder verkoelend dan waterijs.
1: Mee eens.
0: Ja, toch?
1: Ik eet alleen waterijs.
0: Je eet alleen waterijs. Wist jij dat waterijs per ongeluk is uitgevonden? Echt gewoon stom per ongeluk.
1: Ik zit nu echt vast aan te denken wat voor verhaal hier gaat.
0: Nou, luister. In 1905, ja, ik was er net niet bij, was de 11-jarige Frank Epperson in een erg koude winter een glaasje fris aan het drinken. Nog niet, zeg maar, de cola zoals wij het kennen, maar gewoon een glaasje frisse limonade. Want ondanks dat het buiten zo koud was dat iedereen zich in wilde graven, had Frank zoiets: ik ga even op de veranda van mijn huis staan en een frisse neus nemen en mijn glaasje frisdrank drinken in plaats van een warme kop koffie. Maar hij zette dat kopje vervolgens neer op de veranda en dacht: dit is eigenlijk best wel koud. Dus hij ging weer naar binnen, vergeet heel dat bekertje mee te nemen. En daar zat nog een rietje in.
1: Ja.
0: En de volgende dag was dat hartstikke vastgevroren aan dat bekertje.
1: Ik dacht dit al.
0: En toen heeft hij het zo op zijn koppig eruit gehaald. Toen dacht hij: ja, zunde van mijn limelaaien. Dus dat heeft hij zo opgelikt. En toen was het, badaa, popsicles.
1: Ja. Ja.
0: Goeie, hè?
1: Ja, maar soms, het klinkt eerst heel dom, maar eigenlijk is het helemaal niet raar. Het is, ik had het raar gevonden als hier een heel ander verhaal voor kwam. Van ja, iemand dacht: laat ik een beker met drinken in de vriezer zetten, want ik weet ik het wat.
0: Ja, nou dat. Het is gewoon per ongeluk op de veranda blijven staan. En toen was het: oh shit, ik heb mijn beker laten staan. Kijk, nou, er zit iets in. Wat gezellig.
1: Ja,
0: ja, dan gaan we naar de rendieren. Wist jij dat die een ingebouwde zonnebril hebben?
1: Nee.
0: Nou, in de zomer veranderen hun ogen van diep blauw naar goudgeel om beter met het felle, constante zonlicht om te gaan.
1: Dat is cool.
0: Hoe vet is dat? Ik vind dat echt heel gaaf. Ja, en dan heb jij ze vast wel eens gezien op een warme zomernacht. Vuurvliegjes.
1: Nee, ik heb dat dus nog nooit in het echt gezien, jongens.
0: Wat? Heb jij nog nooit gevuurgevliegd?
1: Dat is echt een droom van mij.
0: Oh, dat snap ik.
1: Ik ben een beetje aangevallen.
0: Ja, ik snap. Sorry. Zwoele zomeravonden zijn namelijk het moment voor vuurvliegjes. Ze gebruiken hun lichtgevende billetjes om met knipperende lichtsignaaltjes liefdesboodschappen naar elkaar te sturen.
1: Ja. Maar jongens, heeft iemand een plek waar ik wil zo graag een keer vuurvliegjes zien? Dit komt echt van diep. Ik wil het zo graag een keer zien.
0: Ik heb ze in Amerika veel gezien, maar ik weet eigenlijk niet zo goed of ik ze in Nederland wel eens heb gezien.
1: Kijk, ik weet nu wel dat het in Nederland voor krekels zit.
0: Ja, ja, dat weten we inmiddels.
1: Ik weet wel, dat weet ik toevallig. Wist je dat een krekel een soort thermostaat in zich heeft? Want hoe harder de krekel, hoe zeg je dat? Wat voor geluid maken ze? Chirpen. Hoe warmer het is. Dus daarom hoor je in hele warme landen ze heel hard.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Maar geen vuurvliegjes.
0: Nee, geen vuurvliegjes. Nou, als iemand weet waar Daniek vuurvliegjes kan zien, dan
1: en niet in de dierentuin.
0: Niet in de dierentuin. Nee, precies. De cirkel is weer rond. Mooi zeg. Een mooie romantische plek om vuurvliegjes te kijken die met hun billetjes schudden om liefdesboodschappen door te geven. Vertel het ons waar dat is. 0634606464. Dat kan ook via de Girl Power Radio website of de Girl Power Radio app. En als je daar toch bent, heb je nog net tijd om een verzoekplaatje aan te vragen. In de tussentijd doen wij wat de vuurvliegjes doen. We're gonna shake our...

0: Shake your booty. Shake your booty. We hebben nog geen inzendingen gekregen voor de vuurvliegjesplek.
1: Potverdokke Dikkie.
0: Ja, dat snap ik. Wel verzoekjes. Mensen zijn wel voor zichzelf bezig. Hè?
1: Ja.
0: Maar niemand die Danique even wil helpen naar een romantische vuurvliegjesplek.
1: En elke dag zit ik hier voor jullie.
0: Ja.
1: Oh, nee, grapje.
0: Ah, ben niet zo jank ook, hè?
1: Nee.
0: Maar ik ben teleurgesteld. Want ik zat te denken, ik zei het net al, ik heb ze in Amerika voor het laatst gezien. Maar eigenlijk nog nooit in Nederland. En ik weet niet zo goed waarom dat in zit. I do not know.
1: Nee, ik denk misschien de temperatuur. Dus dat betekent dat misschien ergens in de aankomende jaren ze wel kunnen gaan zien.
0: Dan kan ik net zeggen, ja, of ze vallen dood neer meteen. Want dan hebben wij het weer overdreven met z'n allen. Ja, dat kan toch?
1: Ja, weet je, alles kan tegenwoordig.
0: Ja, maar dan heb je een mooie verlichte vloer. Ik weet niet hoe lang die lampjes aanblijven, hun billetjes aanblijven.
1: Ja, niet lang volgens mij. Want ik wil het dus heel graag zien omdat ik ooit een prinsessenfilm heb gezien. Oh, hoe heet ze nou? Dan verandert ze in een kikker.
0: Hoe heet ze nou? Die groene jurk. Ja, die leuke...
1: Dat is mijn lievelings Disney film. Oh
0: man, hoe heet ze nou? Floriana? Is het Floriana?
1: Ja, zoiets.
0: Wacht, ik ga dit opzoeken. Praat jij even over de Disney film.
1: En sinds die film, dat is echt mijn lievelings prinsessenfilm geweest. En sorry dat ik het niet meer weet. Wil ik altijd al vuurvliegen zien. Omdat je hebt daar dus vuurvliegen in, maar die kijken een beetje eng.
0: Het heet gewoon ook The Princess and the Frog.
1: Ja, dat
0: is echt
1: was
0: heel erg.
1: Het.
0: En zij heet Tiana.
1: Tiana,
0: dus niet
1: dat
0: Rihanna,
1: was
0: maar Tiana.
1: Nee, want dan heb je dus een soort boze tovenaar. Mm-hmm. En dan komen er vliegjes en die zijn een beetje eng. Maar sindsdien, in die film is dat zo mooi getekend. Want het is lekker nog een getekende film, zoals het hoort.
0: Een prachtigere animatie.
1: Echt nog nooit. Dus ik ben ook bang als ik het ooit in het echt zie dat het me ook vies tegenvalt.
0: Je denkt wel een gore beesten zijn dat eigenlijk. Jet voor snackjes.
1: Ja.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ik heb gewoon een droom, oké?
0: Nee, je mag best dromen. Hey, luister, we gaan ergens over zeuren. Je mag altijd dromen.
1: Ja.
0: Want soms komen ze namelijk gewoon uit. Ja, je wist het niet. Maar dat is echt zo. En weet je wie dat ook vindt?
1: Nou.
0: Hoe heet dat mens ook alweer? Goh, wat erg dat ik dat... ken je dat?
1: Ik
0: heb een hele grote muil en nu ben ik het meteen kwijt. Nee, gaaf. Echt heel leuk. Gabrielle, zo. Goedemorgen. Die met het ooglappie.
1: Oh ja.

0: Ja, heb jij nog dromen die uit moeten komen? Dan zou ik zeggen wens. Of werk er heel hard aan. Dat kan ook, hè? Dat is de andere manier. Het is wel een beetje het einde van deze koortsdroom die de ochtendshow was.
1: Ja.
0: Oh, jongens, wat...
1: Moest even inkomen allebei.
0: Ja, het vloog voorbij. En tegelijkertijd was het ook hard werken.
1: Ja.
0: Maar dat geeft helemaal niks. Dat kunnen we best. We gaan bijna afscheid nemen van jullie, lieve luisteraars. Maar niet voordat we jullie natuurlijk verteld hebben wat je de rest van de dag nog van ons mag verwachten. Zometeen om 10 uur is het tijd voor niets meer of minder dan GP at Work. De allerlekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren.
1: Ja.
0: Ja, en dan is er vanmiddag om 4 uur. Wat is er dan, Danique?
1: Achter aansluiten met Hugo en Esa.
0: Oh, de allerlekkerste fileshow.
1: Ja.
0: Ik heb er zin in aan.
1: Ik ook.
0: Zeker weten. En tussendoor trouwens, als je denkt, hey, dat is best een gat zo tussen 10 en luister even.
1: Ja.
0: We hebben altijd de lekkerste muziek voor je klaarstaan.
1: Ja, daarom zelfs midden in de nacht. En weet je wat leuk is voor midden in de nacht? Dan, dat is mijn favoriet van de dag. Want er worden lange nummers afgespeeld.
0: Ja, precies. De nummers die langer duren dan 2 of 3 minuutjes. Ja, zeker weten. Oh, ja. Dat is helemaal waar.
1: Leuk.
0: Rest mij niets anders dan nog te zeggen morgenochtend. Wie zijn er dan morgenochtend?
1: Even denken. Ja, wij, hè?
0: Ja, wij. Zeker weten zijn
1: wij. Is dat nog een vraag voor jullie?
0: Wij zijn er morgenochtend weer met de dinsdag. En dat betekent dat we gaan kijken naar de meest gestreamde vrouw van vorige week.
1: Ja, ik denk het weet.
0: We hebben weer de tussenstand uiteraard. Of een poging tot een tussenstand voor de powerplaatjes. Jullie kunnen gaan stemmen, kinders.
1: Stem.
0: En nog veel meer lekkere dingen.
1: Ja, alles met muziek. Gek nieuws. En ik weet nu al, denk ik, gek nieuws voor morgen.
0: Oeh.
1: Ja.
0: En morgen is Deborah ook weer terug met sportnieuws. Dus dat wordt hartstikke leuk. Ik zou willen zeggen, wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst voor...
1: jezelf. Je eigen. Elkaar. Iedereen.
0: Je ikkie. Nou,
1: ja.
0: Tot morgen.
1: Doei.

0: het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Het Nederlandse leger gaat de komende jaren veel meer onbemande wapens, zoals drones, gebruiken. Dat staat in de nieuwe defensienota samen voorwaarts. Deze plannen worden vanmiddag gepresenteerd door minister Jessel Geus en staatssecretaris Boswijk. Deze grote verandering komt vooral door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar ook door andere conflicten in de wereld. In het West-Oostenrijkse Bludenz zijn gisteren een 10-jarige jongen en een man van 22 om het leven gekomen bij een zwemongeval. Het duo was samen met de 40-jarige vader van de jongen aan het zwemmen bij een waterval, toen ze door de sterke stroming onder water werden meegesleurd. De vader heeft het ongeluk overleefd, maar is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling wettelijk strafbaar maken. Het idee is dat daders zo sneller aangepakt kunnen worden, zodat huiselijk geweld niet nog verder uit de hand loopt. Voor slachtoffers is de drempel om naar de politie te stappen nu vaak te hoog en daardoor kan er juridisch ook weinig gedaan worden. De nieuwe wet moet daar verandering in brengen. En de Vespa is jarig, die wordt 80. De iconische scooter werd een jaar na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd en werd samen met de Fiat 500 het symbool van de economische wederopstanding van Italië. De verjaardag werd afgelopen weekend uitbundig gevierd in Rome, met als hoogtepunt een rondrit van duizenden Vespa's door het centrum van de Italiaanse hoofdstad. Het weer tenslotte. Vandaag veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt 24 tot 27 graden met de hoogste waarde voor het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat? Nee? Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en ons app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
1: Kanshebber nummer 1.

0: Exit Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. En dat is een probleem, want de middenhuur is een belangrijk onderdeel van een gezonde woningmarkt. Het is namelijk het vangnet voor mensen die geen woning kunnen kopen, maar te veel verdienen voor de sociale huur, maar ook weer te weinig voor de vrije sector. Er rijden geen treinen vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda. Dat komt door een stroomstoring op het spoor rond Rotterdam. ProRail zegt tegen nu.nl dat door de storing 5 treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd de reisplanner goed in de gaten te houden voor de actuele informatie. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren veel meer onbemande wapens zoals drones gebruiken. Dat staat in de nieuwe defensienota samen voorwaarts. Minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk presenteren deze plannen vanmiddag. De grote verandering komt vooral door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar ook door andere conflicten in de wereld. En het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling wettelijk strafbaar maken. Het idee is dat daders op die manier sneller gepakt kunnen worden, zodat huiselijk geweld niet nog verder uit de hand loopt. Voor slachtoffers is de drempel om naar de politie te stappen nu vaak te hoog en daardoor kan er juridisch ook weinig gedaan worden. De nieuwe wet moet daar dus verandering in brengen. Het weer tenslotte. Vandaag veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt 24 tot 27 graden met de hoogste waarde voor het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Vorig jaar stopten er opnieuw meer pleeggezinnen dan dat erbij kwamen. Dat blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland. Door dit hardnekkige tekort moet er vaak worden uitgeweken naar andere opties zoals een gezinshuis. Met de nieuwe campagne en online voorlichting hoopt Jeugdzorg Nederland snel meer mensen te motiveren om pleegouder te worden. Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. En dat is een probleem, want de middenhuur is een belangrijk onderdeel van een gezonde woningmarkt. Het is namelijk het vangnet voor mensen die geen woning kunnen kopen, maar te veel verdienen voor de sociale huur, maar ook weer te weinig voor de vrije sector. Er rijden geen treinen vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda. Dat komt door een stroomstoring op het spoor rond Rotterdam. ProRail zegt tegen nu.nl dat door de storing 5 treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd de reisplanner goed in de gaten te houden voor de actuele informatie. En een echtpaar uit de Amerikaanse staat Michigan is aangeklaagd voor moord en kindermishandeling na de dood van een 7-jarige zoon. Volgens de aanklagers overleed de jongen vorig jaar door jarenlange verwaarlozing. Het kind woog 116 kilo. Ook de 5-jarige dochter van het stel zou zijn verwaarloosd. Het weer tenslotte. Het is overal droog en de zon schijnt volop. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 22 graden aan de kust tot een zomerse 25 graden in het midden van het land. In het zuidoosten kan het nog 28 graden worden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat? Nee? Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en ons app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
1: Kanshebber nummer 1.
0: Kanshebber nummer 2.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het aantal meldingen van vergiftiging van afslankmiddelen die geïnjecteerd worden is in een jaar tijd bijna verdubbeld. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van het Nationaal Vergiftingen Informatiecentrum van het UMC Utrecht. Bij een groot deel van de meldingen gaat het om niet door een arts voorgeschreven medicatie. In 2024 waren er 76 meldingen bij het speciaal kenniscentrum van mensen die injecteerbare afslankmiddelen had gebruikt. Vorig jaar waren dat er 149. Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Vorig jaar stopten er opnieuw meer pleeggezinnen dan erbij kwamen. Dat blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland. Door dit hardnekkige tekort moet er vaker worden uitgeweken naar andere opties, zoals een gezinshuis. Met de nieuwe campagne en online voorlichting hoopt Jeugdzorg Nederland snel meer mensen te motiveren om pleegouder te worden. Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. Dat is een probleem, want de middenhuur is een belangrijk onderdeel van een gezonde woningmarkt. Het is namelijk het vangnet voor mensen die geen woning kunnen kopen, te veel verdienen voor sociale huur, maar te weinig voor de vrije sector. En het Nederlandse leger gaat de komende jaren veel meer onbemande wapens, zoals drones, gebruiken. Dat staat in de nieuwe defensienota Samen Voorwaarts. Minister Jessel Gus en staatssecretaris Boswijk presenteren deze plannen vanmiddag. De grote verandering komt vooral door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar ook door andere conflicten in de wereld. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: staat jouw favoriete muziek altijd klaar. Deze ken je vast wel.
1: Power. Ladies up in here tonight. No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat? Nee? Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en ons app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
1: Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De vijfde week van de coronaverhoren is ingegaan. Deze week gaat het over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Als eerste werd de Amsterdamse burgemeester Halsema ondervraagd. Die zei onder meer dat ze grote moeite had gehad met die avondklok en dat ze getwijfeld had of ze de maatregel wel echt moest uitvoeren. Maar ze deed dat toch, om de Haagse bestuurders niet voor de voeten te lopen. Het aantal meldingen van vergifting van afslankmiddelen die geïnjecteerd worden is in een jaar tijd bijna verdubbeld, blijkt uit het jaaroverzicht van het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum van het UMC Utrecht. In 2024 waren er 76 meldingen bij het Speciaal Kenniscentrum. Vorig jaar waren dat er 149. Bij een groot deel van de meldingen ging het om niet door een arts voorgeschreven medicatie. Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Vorig jaar stopten er opnieuw meer pleeggezinnen dan erbij kwamen, blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland. Door dit hardnekkige tekort moet er vaker worden uitgeweken naar andere opties, zoals een gezinshuis. Met de nieuwe campagne en online voorlichting hoopt Jeugdzorg Nederland snel meer mensen te motiveren om pleegouder te worden. En Ajax heeft directeur voetbal Marijn Beuker ontslagen, meldt de Telegraaf. De onlangs grotendeels nieuw aangestelde Raad van Commissarissen zet al maanden vraagtekens bij zijn functioneren. Het wordt Beuker, die eerder directeur ontwikkeling was bij AZ, vooral kwalijk genomen dat hij op LinkedIn onjuistheden in zijn verfraaide cv had staan. En hij werd mede verantwoordelijk gehouden voor een aantal miskopen. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. In de vijfde week van de coronaverhoren gaat het over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Als eerste werd vanmorgen de Amsterdamse burgemeester Halsema ondervraagd. Die zei onder meer dat ze grote moeite had gehad met die avondklok en dat ze getwijfeld had of ze de maatregel wel echt moest uitvoeren. Maar ze deed dat toch om de Haagse bestuurders niet voor de voeten te lopen. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is onterecht ontslagen. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank geoordeeld. Die stelt dat de Raad van Toezicht van het museum ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door Donker in juni vorig jaar zonder geldige reden op non-actief te stellen en een maand later te ontslaan. De Raad stelde dat er sprake was van sociale onveiligheid en een angstcultuur door haar stijl van leiding geven. Volgens de rechter was daar geen sprake van. De film Michael over het leven van Michael Jackson is de succesvolste biopic aller tijden. De film heeft inmiddels $977 miljoen opgebracht en passeerde daarmee Oppenheimer, die $975 miljoen opleverde. De film gaat over de jonge jaren van Jackson. Eerder was er de nodige kritiek, onder meer omdat de beschuldigingen van kindermisbruik niet aan bod kwamen in de film. En Ajax heeft directeur voetbal Marijn Beuker ontslagen. De onlangs grotendeels nieuw aangestelde Raad van Commissarissen zet al maanden vraagtekens bij zijn functioneren. Het wordt Beuker vooral kwalijk genomen dat hij op LinkedIn onjuistheden in zijn verfraaide cv had staan en hij werd mede verantwoordelijk gehouden voor een aantal miskopen. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. In de vijfde week van de coronaverhoren gaat het deze week over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Op dit moment wordt Henk van Essen ondervraagd. Hij was vanaf april 2020 korpschef van de Nationale Politie. Zijn medewerkers draaiden volgens hem honderdduizenden overuren, vooral toen er door het hele land protesten ontstonden tegen de maatregelen. Op de avondklok was hij kritisch, vooral op de manier waarop het kabinet erover communiceerde. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is terecht ontslagen. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank geoordeeld. Die stelt dat de Raad van Toezichten van het museum ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door Donker in juni vorig jaar zonder geldige reden op non-actief te stellen en een maand later te ontslaan. De Raad stelde dat er sprake was van sociale onveiligheid en een angstcultuur door haar stijl van leiding geven. Door oververhitting en een kabelgoot rijden er geen treinen tussen station Rotterdam Stadion en het zuiden van het land. De kabels zijn gaan smeulen en daardoor werken wissels en zijden niet, meldt ProRail. Je verwacht dat de vervanging van de bijna 300 kabels in de goot tot na het einde van de dienstregeling zal duren. Dat betekent dat er morgenochtend weer treinen vanuit Rotterdam naar het zuiden rijden. En veel kroegen zijn vannacht open naar en tijdens het duel tussen Oranje en Marokko. Koninklijke Horeca Nederland meldt dat veel gemeentes toestaan de openingstijden te verruimen. Een woordvoerder zegt dat tijdens het WK per gemeente andere regels gelden. Sommige gemeenten kennen geen sluitingstijden, anderen werken met een soort strippenkaart waarbij ondernemers een beperkt aantal keren per jaar een aanvraag kunnen doen om langer open te blijven. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits komt vroeg op gang. Er staat al meer dan 300 kilometer file bij elkaar. Zo rijdt het langzaam op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Opruimwerkzaamheden na een ongeluk houden daar nog de rechterrijstrook dicht. 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel is dicht. Dat is op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor de Benelux-tunnel 4 kilometer file en een half uur vertraging. De grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Altijd nog een kwartier vertraging. Vanaf Zevenaar tot aan de grens rijdt het langzaam. En op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West 17 kilometer file. Vanaf knooppunt Galder 40 minuten vertraging. Want door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Without You, David Guetta hierbij achteraansluiten op Girl Power Radio.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, een hele goede middag.
2: Hallo.
0: Het is weer eens maandag. En dat betekent dat wij weer jou tot 6 uur gaan vermaken hier met dit fantastische radioprogramma. Achteraansluiten op Girl Power Radio. En dat doe ik nooit alleen. En deze keer ook niet. Hallo Esa.
2: Hoi.
0: Goeiemiddag.
2: Nou, potverdorie, wat een goede middag.
0: Wat ben jij bruin?
2: Ja, ik vind... We staan er zelf van te kijken.
0: Is dat een beetje vertekend voor die camera's? Want we hadden net een discussie. Jij zegt, ik ben lijkt wel bruin op die camera's. Ja. Toen zei ik, nou, je bent in het echt ook wel bruin. Maar dat
2: ja, jij vindt het curieus.
0: Curieus, je hebt niet in de zon gezeten.
2: Nee, ja, mentaal misschien, maar...
0: Lekker. Mentaal in de zon zitten.
2: Daar word je ook bruin van. Goed smeren.
0: Ja, is wel waar. Hé, vannacht is het zover, hè?
2: Ja, hou op, schei uit.
0: Spanning om te snijden. Ja. Vriendschappen die op het spel staan. Hele straten die in oorlog zijn.
2: Dan moet ik wel zeggen, de vibe die ik heel erg krijg... is dat we het elkaar heel erg gunnen.
0: Ja, dat is wel waar. Dat is wel
2: dat
0: waar.
2: Dat merk ik heel erg. En dat vind ik echt te gek. Maar dat vind ik sowieso een beetje de vibe van dit afgelopen WK. Is die verbroedering heeft voor mij heel erg op nummer 1 gestaan.
0: Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Dus hoe je het ook bent of keert, vannacht wordt een feestje. Mocht je het gemist hebben. Goh, Nederland, Marokko speelt. Dus de kans is vrij groot dat jij vannacht wakker wordt van dit geluid. Of van dit geluid. Ja, ik voel die oranje koorts wel een beetje, hoor.
2: Ja, maar een klein beetje begint het wel wat meer te kriebelen.
0: En ik heb er op zich ook wel vertrouwen in. Want wist jij bijvoorbeeld dat wij de afgelopen 20 jaar bij
2: nooit
0: Interlands...
2: verloren hebben binnen 90 minuten.
0: Juist. Zeker. Bizar toch?
2: Ja, altijd in de verlenging.
0: Altijd in de verlenging.
2: Of penalties of wat dan ook.
0: Dus het wordt waarschijnlijk een latertje, 6:30 zal het waarschijnlijk hoog
2: worden. Dat is perfect, want ik moet om 6:30 op andere werk zijn.
0: Ga je kijken, blijf je wakker, zet je de werk, hoe ga je dat doen?
2: Dat was dus een beetje het ding, omdat ik dus morgenochtend om 6:30 moet beginnen en ook echt een hele lange dag heb, dus het is niet dat ik om 1:00 lekker mijn bed in kan, zat ik heel erg te twijfelen. Ik zei, ik wist niet helemaal of dat wel slim is.
0: Ja.
2: Nu heeft mijn lichaam dat zelf opgelost door mij gewoon de afgelopen nacht geen slaap te gunnen, dus ik heb helemaal niet geslapen. Dus ik ga er gewoon vanuit dat ik vanavond om 8:00 lekker mijn bedje in kan en dan ben ik om 2:30 wel wakker.
0: Oh, wat lekker. En zet je dan de wekker op 2:45? 2:30 ga je voorbereiden?
2: Ja, 2:30, want ik ga wel meteen even douchen en zo.
0: Jij gaat je gewoon helemaal klaarmaken voor de dag?
2: Ja, want ik moet daarna meteen door naar mijn werk.
0: Ja, dat is waar. Als dan die verlenging komt en dan ook nog
2: precies.
0: De penalties.
2: Weet je, als ik dan moet gaan douchen en ontbijten en al dat soort dingen. Maar ik vind het wel jammer, want ik kan dus geen biertje drinken tijdens de wedstrijd. Dat wordt wel even wennen.
0: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet het nog niet. Ik ben er gewoon nog niet zo uit. Ik weet gewoon nog niet wat ik ga doen. Blijf ik wakker? Ga ik slapen? Ga ik de wekker zetten? Ja, ik weet het gewoon nog niet. Omdat het aan de ene kant wil ik gewoon heel graag kijken. En aan de andere kant... Ik heb morgen ook gewoon weer werk. En ik ben niet. Ik ga niet zo goed op slecht op weinig slaap.
2: Oh, echt
0: maar.
2: Niet? Oh.
0: Nee.
2: Jij weet niet anders. Ik ben er blij als ik 5:00 haal. Nee, kijk, weet je, 3:00. Ik denk dat 3 en 4:00, dat zijn net die tijden. Dat je kijkt, als een wedstrijd om 2:00 begint, dan kan je inderdaad, voelt het nog wel dat je kan wakker blijven.
0: Ja.
2: Maar 3:00 en 4:00. Kijk, bij 5:00 zou ik ook zeggen van dan moet je gewoon vroeg opstaan.
0: Ja.
2: Maar 3 en 4:00, dat is zo extreem midden in de nacht. Dat is bijna niet te doen.
0: Alsof je een ochtendshow gaat draaien bijna.
2: Ja, bijna wel.
0: Bijna wel. Maar ik ben er nog niet uit. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de rest van Nederland gaat doen. Wat ga jij doen? Ga je wakker blijven? Zet je de wekker? Ga je doorhalen? Interesseert het je geen ene muts? Dat kan natuurlijk allemaal. Maar ik wil het wel graag weten, want misschien help je mij daar enorm bij. Want dan, jij gaat in ieder geval de wekker zetten. Ik weet het nog niet. Laat even weten. Wat ga jij doen? Ga je wakker blijven? Doe het via de Twitch. Laat het weten. Je kan ook altijd even een appje sturen. Dat vinden we ook altijd wel leuk. 0634-606-464. Of maak een spraakberichtje. Dat is ook altijd gezellig. En dan kun je gelijk even juichen voor Nederland.

0: Weekend. Get you out of my head. Kylie Minogue. Ja, weet je wat ik dus niet uit mijn hoofd krijg?
1: Nou?
0: Wat ik nou vanavond moet gaan doen? Moet ik nou gaan kijken? Moet ik dat nou niet gaan doen? Moet ik wakker blijven? Moet ik de wekker zetten? Ik weet het gewoon niet. En dus ik vroeg jou ook, wat ga jij doen? Ga jij wekker

0: zelf ook wel een leuke. Dat is Milou, die zegt, ik hoop dat ik moet pissen rond dat tijdstip. Dan pak ik het mee. Dat vind ik een hele sterke.
1: Inderdaad, even aan moeder natuur overlaten. Ja. Of je op dat moment wakker gaat zijn of niet.
0: Ik denk dat ik vind dat eigenlijk ook
1: zo is inderdaad als mijn lichaam dat heeft besloten.
0: Ja.
1: Ja, maar joh, vriendin. Ja, slapen. Mooi niet.
0: Precies. Ja. Nou ja, maar als jij dat nou vannacht weer hebt, dan is de keuze ook al voor jou gemaakt natuurlijk.
1: Nou, ik hoop dat ik vanavond toch echt wel even kan slapen. Want als ik pas om 1 uur in slaap zou kunnen vallen, want ik kan niet nog een hele nacht doorhalen, dan wordt het wel echt een problematisch iets.
0: Ja, dat is wel waar. En stel nou dat jij vannacht om 2:30 wakker wordt en denkt, echt niet.
1: Doe ik het niet.
0: Nee, dan blijf je gewoon lekker je bed in.
1: Ja, absoluut.
0: Gezondheid gaat voor.
1: Nou, ja. Misschien pik ik dan nog even de tweede helft mee. Nee, maar dan, weet je, het slapen is voor mij al zo zeldzaam en zo slecht. Dus... if body says no, mind says no.
0: Nou, dat vind ik een heel verstandig advies.
1: Ja, toch?
0: Er is er namelijk ook nog iemand die zegt, wat een gedoe dat voetbal. Ik zie het morgen wel. Ja, nou, zo kun je er ook naar kijken, Kilian. Ja. Ik denk dat ik het advies van Julia ga overnemen. Dus, ik haal de hele tijd door elkaar. Dat komt omdat ze zo na elkaar zijn gestuurd. Milou, ik hoop dat ik moet pissen rond het tijdstip. Dan pak ik het mee. Ik denk dat ik dat ook even ga doen.
1: Oké, inderdaad aan toeval overlaten.
0: Ja, gewoon aan toeval overlaten. En anders even de uitgebreide samenvatting morgen kijken op NOS.
1: Waarschijnlijk hoor je het om 5:00 vanzelf wel.
0: Ja, dat is waar.
1: Want als Marokko wint, dan vermoed ik...
0: Overal. Ja,
1: dus daar word je dan vanzelf wel wakker van.
0: En in alle eerlijkheid, dan ga ik wel even mee feesten, hoor. Dat vind ik wel leuk, zo'n feestje meepakken.
1: Ja, meteen zo, hup, zo recht je bed uit.
0: Ja.
1: Even zo'n rode vlag om en gaan.
0: Ja, fantastisch. Dat ga ik doen.

0: New Age, Marlon Roudette. Spreek ik dat goed uit? Ja, ik twijfel altijd een beetje, maar volgens mij, ja, dan klopt
1: het
0: wel.
1: Volgens mij klopt het ook wel, Marlon Roudette.
0: Marlon Roudette. We hebben het zo vaak over die warmte gehad. Als je meekijkt via Twitch ook, dan zie je zo dat raam hier ook openstaan. Het is hier, nou, best te doen.
1: Het is hier best aangenaam. Ja.
0: En kijk, ik heb zomaar het vermoeden dat als ik jou nu vraag... Goh, hey, wat moet je eigenlijk doen om die warmte buiten te houden? Kun jij mij dat zo vertellen, denk ik?
1: Oh, ja, zeker.
0: Vertel, doe eens.
1: Nou ja, je kan bijvoorbeeld aluminiumfolie aan de buitenkant van je ramen plakken... met een reflecterende kant naar buiten.
0: Origineel, die had ik nog niet zo vaak gehoord, maar ja.
1: Dat is natuurlijk een hele goeie. Ja. Gooi fles water in de vriezer en zet die dan voor een ventilator neer.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk ook fijn.
0: Die is ook heel goed.
1: Maak gewoon een pina colada slushpuppy.
0: Aha, maar dan krijg je dan uiteindelijk veel warmer van.
1: Ja, want je lichaam moet harder werken om... maar wel lekker.
0: Ja, oké.
1: En wat ik dus ook pas geleden... of niet, heb ik voor mij laten kopen, want zo ben ik ook wel weer. Je hebt van die kleine ventilatoren die je zo om je nek kan hangen.
0: Oh ja, top.
1: Maar die hang ik dan niet zo, maar die doe ik dan dwars. Zeg maar dat de ene zo in mijn nek en de andere zo hier. Dat werkt helemaal fijn.
0: Wat een goeie. Ja. Hey, jij hebt nog wel betere tips. Ik denk, jij komt met de standaard ventileren, hydrateren, doeken ophangen, et cetera. Een beetje wat je dus de afgelopen dagen... Ja. Non-stop heb
1: precies,
0: gehoord.
1: Precies, we moeten gewoon even wat alternatiever gaan nadenken.
0: Nou, over alternatieven gesproken. Er is dus een middelbare schooldocent, directeur moet ik zeggen, in Roermond. En die heeft dit geprobeerd. Ja.
1: Slapen tegen de hitte?
0: Nou, bijna wel. Weet je wat die vent gedaan heeft? Echt hilarisch. Hij is vannacht, gisteravond om 9:30, is de beste man met zijn met iemand die daar het gebouw beheert en de conciërge. Zijn ze naar die school gegaan. Hebben ze de hele nacht in die school gezeten. Met alle ramen en deuren open. Om er maar voor te zorgen dat die leerlingen vandaag hun proefwerkweek konden beginnen in de koelte. Dus zij hebben vannacht op die school geslapen. Gewoon... Ja, dat vind ik toch fantastisch.
1: Ja, dat vind ik ook. Ja, ik moet zeggen, ik slaap dus ook met mijn deur open.
0: Ja.
1: Ik slaap gelukkig op zolder, dus ik heb een heel mini balkonnetje. Dus ik ga ervan uit dat dat redelijk veilig is. Maar toch is het wel af en toe dat je denkt,
0: beetje warm.
1: Nou ja, dat ook. Maar ook van, klimt wel iemand naar binnen. Lijkt me niet hoor, maar want ze achter, zeg maar zo'n binnentuin achter, lijkt me ook niet. Maar inderdaad wel echt met deuren open.
0: Ja, heb jij het gevoel dat er zomaar iemand naar binnen
1: kunnen
0: komen?
1: Nee, helemaal niet. Ik ben niet zo snel bang. Maar toevallig vannacht voor het eerst, dat ik toen ik wakker was, want ik was wakker, is het voor het eerst een keertje door mijn hoofd geschoten.
0: Oh joh.
1: Ja.
0: Nee, en 's nachts schijnt dat ook niet de allerleukste gedachten die je kunt hebben.
1: Nee, zeker niet.
0: Nou, moet ik zeggen, die directeur van die school in Roermond, die had daar ook over nagedacht. Die heeft namelijk op de onderste verdieping heeft hij de deuren opengelaten. De ramen opengelaten, maar dan op de kiepstand en niet volledig open. En vanaf de eerste verdieping heeft hij het helemaal opengezet. Ja,
1: en warme lucht stijgt natuurlijk. Dus dat is eigenlijk hoe hoger je zit, hoe belangrijker het is.
0: Precies. Toen heeft hij het dus laten koelen. Het was heel warm en nu heeft hij het vandaag laten koelen naar 27 graden. Nog steeds blafheet. In
1: ja, maar
0: dat
1: ik denk dat het hier ook 5-26 graden is.
0: Ja, denk ik ook. Ik zat nog te denken, moeten wij hier niet vannacht gewoon even lekker gaan pitten?
1: We moeten voetbal kijken.
0: Oh ja, we moeten voetbal kijken. Dat is ook zo.
1: Of we gaan hier voetbal kijken.
0: Oh, dat is ook leuk.
1: Toch?
0: Dat is ook... Snurk jij?
1: Schijnbaar wel.
0: Ja,
1: ik heb
0: ook
1: er geen last van.
0: Oh, gezellig. Ja. Nee, maar dan gaan we lekker samen snurken hier. Dat lijkt me top.
1: In stereo.
0: In stereo snurken. Ja.
1: We kunnen geen liedjes snurken.
0: Oh, deze. Deze kunnen we misschien aan meedoen.
1: Oh, wat een goed idee.
0: Ja. Aangevraagd door Jason. Echt. Wat een throwback. Waving flag.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ruim 400 kilometer file alweer op de Nederlandse wegen. Zo rijdt het langzaam op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch... door de werkzaamheden bij Alfred Everdingen, 20 minuten vertraging. Spoedreparatie houdt 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht. Dat is op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel 28 kilometer file vanaf knooppunt Hoflied... een uur vertraging. Pak de A13 richting Rotterdam. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar... bij knooppunt Rotterpolderplein een half uur vertraging. Na een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. Half uur vertraging heb je ook op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Tilburg zijn alle rijstroken weer vrij bij Tilburg Reeshof. Maar er is wel een file ontstaan, die is nu nog 13 kilometer met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Girl, you know it's true. Milli Vanilli. Lekker hoor. Uit welk jaar komt dit eigenlijk?
1: Dat is 1990.
0: Want oh, wow.
1: Even kijken. Want Girl, I'm Gonna Miss You was 1989.
0: Aha.
1: Maar volgens mij was deze hier... Ja, deze was voor. Dus deze was ook 1989 of 1988. Want...
0: 88,
1: ja,
0: inderdaad.
1: 88. Ja, want Girl, I'm Gonna Miss You, daarna hebben ze dat schandaal gehad.
0: Oh, zo. Dat even zien. En voor de mensen die het niet gevolgd hebben, dat schandaal.
1: Ja, dat ze aan het playbacken waren.
0: Juist.
1: Ja, terwijl dat natuurlijk vaker gebeurde. Maar het is uiteindelijk was het die zanger, die dus echt de echte zanger, die is op een gegeven moment uit de school geklapt. En dat is één groot drama. Ze hebben zelfs een Emmy terug moeten geven.
0: Jeetje, Mina.
1: Ja, of een Grammy. Volgens mij.
0: Gaan we even uitzoeken.
1: Ja, nee, dus de Grammy, die hebben ze terug moeten geven. Ja.
0: Nou, hey, lekker zo'n lesje muziek.
1: Ja, toch?
0: Heerlijk. En we gaan meer doen, want we hebben veel meer lesjes muziek vandaag. Ja. Want we gaan heel eventjes een maandag Motivation Monday track voor je draaien. Gewoon een muziekje, omdat het maandag is en het altijd wel een beetje zwaar is zo na het weekend. Gelukkig is het een stukje koeler, dus ik denk dat het iets minder zwaar is. Maar dat betekent ook dat we weer een beetje dus lekker kunnen dansen misschien. Dus ik heb een track meegenomen. Dat is Feel It Still van Portugal The Man. En de Portugal The Man zelf bestond al 10 jaar voordat ze eindelijk wereldwijd doorbraken met Feel It Still eigenlijk. Alleen Feel It Still is niet helemaal van hunzelf. Ze hebben het in 3 kwartier geschreven tijdens een korte pauze in de studio. Maar ja, ze begonnen niet helemaal vanaf nul. Want ze lieten zich inspireren door The Marvelettes. En Esa, jij bent even in The Marvelettes gedoken.
1: Ja, dat waren dus inderdaad... In de jaren 60 was dat een meidengroep.
0: Ja.
1: Van Motown.
0: Ja.
1: En zij waren ook de eerste nummer 1 van hit van Motown.
0: Ah.
1: Alleen zij werden dus heel slecht gepromoot. En uiteraard zijn daardoor allerlei financiële geschillen ontstaan. Het is toch weer Girl Power Radio, waarbij dus inderdaad de vrouwen veel minder betaald kregen. Zeker naar de successen die ze hadden, want ze hebben echt, nou ik geloof wel 20 top 10 hits gehad. Dat is echt heel veel. En, tussen 1960 en 1964.
0: En hun allergrootste hit, dat is deze, als ik het goed heb.

0: Dit was inderdaad de eerste nummer 1 hit voor Motown ooit.
1: Voor Motown überhaupt ooit. En dus ook een hele grote hit voor de Marvelettes. Daar kwam Portugal The Man achter. Of tenminste, die hoorden dit. En die dachten, hé, daar kunnen wij ook wel eens even wat mee. Dus die gingen niet ook de studio in. En, of eigenlijk niet eens de studio in. Ze gingen gewoon 3 kwartier, korte pauze hadden ze even. En toen dachten ze, ze hadden dit gehoord. En ze dachten, oh, hier moeten wij ook wat mee. We verhogen het tempo een heel klein beetje. We geven er ons eigen sausje aan. En dan zorgen we er gewoon voor dat het zo'n lekkere dansplaat wordt. Zo eentje waarvan je denkt, oh, heerlijk, nu het wat cooler is, kun je weer helemaal losgaan. En daarom draaien we ook hier voor je op Girl Power Radio, waar achteraan sluiten. Feel it still, Portugal The Man.

0: Van onze eigenste Helin, powerplaat van de week. Wat een heerlijk nummertje. Trust Gardener hoorde hier bij Achteraan Sluiten. Hey, en als je de powerplaat hoort in dit geweldige programma, dan weet je dat we de powerplaat kanshebbers van volgende week ook eventjes weer met je gaan doornemen. We hebben weer 3 fantastische platen voor je klaarstaan. Tenminste, dat zeg ik. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ze nog niet helemaal gehoord heb. Dus ik weet het eigenlijk nog helemaal niet.
1: Ik heb ze ook nog helemaal niet gehoord.
0: Oh, leuk. Dit is leuk.
1: Maar dat vind ik zo lekker. Gewoon helemaal blind erin.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, de 2 namen herken ik. Dus daar heb ik wel een beetje wat ik daarvan kan verwachten.
0: Ja, ja, ja.
1: En die andere, die derde, staat dan bij dat het een bepaalde remix is van een muziekstijl die ik altijd wel leuk vind. Dus daar ben ik ook wel echt benieuwd naar.
0: En welke muziekstijl is dat?
1: Deep House.
0: Deep House, leuk.
1: Ja, maar daar ben ik heel specifiek in hoor.
0: Oké, dus we gaan. Jij mag je kritische oor te luisteren leggen
1: dat
0: zo meteen.
1: Ik nooit.
0: Ik geloof er niks van. Maar als eerste gaan we naar Becky G. Want Becky G is iemand waar ik wel echt fan van ben. Ik vind haar fantastisch. Zij is een eindbaas tot de max, als je het mij vraagt. Ze combineert namelijk gewoon, ja, er zijn gewoon weinig in de Latin world, Latin reggaeton zijn er weinig vrouwen, maar degene die er is, ze is een echte baas, waaronder dus Becky G. Ze heeft een nummer uitgebracht. Het is, dit nummer heet Patrona. Dat betekent ook in het Spaans betekent dat baas of leidinggevende of beschermvrouwen.
1: El jefe.
0: El jefe, inderdaad. En zij, met dit nummer bracht ze ook naar buiten dat dit het een van de nummers is die op haar nieuwe album gaat verschijnen op 14 augustus aanstaande. Ja, ik heb er enorm veel zin in, want ik hou wel van een beetje schudden heen en weer en heerlijk meegaan op die reggaeton. Dus ik ben wel heel erg nieuwsgierig wat dit nummer gaat brengen.
1: Nou, ik ook wel, want ik moet zeggen, Becky G, die ken ik vooral van Shower, hoe heet dat nummer?
0: Singing in the Shower. Ja.
1: Nou, dat is natuurlijk nul reggaeton.
0: Nee, maar
1: ik hou heel erg van reggaeton en dancehall, dus kom maar door met
0: kijk,
1: de plaat.
0: Nou, hier begint het dus al mee.
1: Oh.
0: Oeh. Ik ben heel benieuwd.
1: Veelbelovend.
0: 2,5 minuut reggaeton als het goed is. En vind je dit nou ook lekker? Stem even via de website www.girlpowerradio.nl. 2 keer klikken. We hebben geen gegevens nodig. En

0: demodulatie in de laatste paar seconden. Ik vind het werkelijk waar fantastisch. Dat betekent dat je dan zo even weer wat lager gaat. Patrona hoor je hier van Becky G. Als kanshebber op de powerplaat van volgende week. Zijn we teleurgesteld? Zijn we blij? Wat zijn we?
1: Ik vind het prima passen. Lekker zomers plaatje. Ja. En dan lekker een beetje reggaeton. Ja. Ja. Prima.
0: Hij had voor mij nog wel mogen doorpakken. Dus net even zo'n drop extra.
1: Ja, hij had wel eventjes ik wil niet zeggen een beatje, maar eventjes even wat meer power in mogen zitten op een gegeven moment.
0: Ja. Want hij kabbelt zo lekker door. Ja. Heerlijk als je op de snelweg zit of thuis lekker aan het schoonmaken bent of zo. Maar niet echt even om alles op los te laten.
1: Nee, dat is wel lekker in kunnen knallen op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Ja, was wel eens leuk geweest.
0: Maar aangezien Becky G's album 14 augustus uit gaat komen en dit een voorproefje is, ben ik niet ontevreden.
1: Nee, nou, maar ja, aan de andere kant, dat is dan misschien weer mij. Als zij dan vindt dat dit de beste plaat van haar album is. Want ik neem aan dat je die eigenlijk als eerste nummer uitbrengt.
0: Ja, maar dit is mainstream, hè? Dit is gewoon wat veel mensen waarschijnlijk lekker vinden.
1: Ja, dat is ook wel zo.
0: En er zitten vast wel een paar bangertjes op dat album.
1: Ja, vast wel.
0: Daar heb ik alle vertrouwen in. Een ander album wat uit gaat komen. En wat van een artiest, namelijk Charlie XCX moet ik zeggen. Die is donderdag heeft ze een voorproefje van dat album gegeven. Namelijk Wink Wink. En dat is eigenlijk een teaser naar haar album dat Music, Fashion en Film heet. Dat verschijnt op 24 juli. Dus nog een maandje wachten. En Charlie XCX, die kun je onder andere kennen van die geweldige samenwerking met Icona Pop, I Love It. En Boom Clap natuurlijk.
1: Ook een banger.
0: Ook een bangertje. Nou goed, ze heeft in ieder geval al heel veel muziek gemaakt. En dus binnenkort met een nieuw album. Dat is de tweede kans hebben voor de powerplaat van deze week. Het heet Wink Wink. En als je dat nou heel erg lekker vindt, ook daar kun je op stemmen via de socials of via de website www.coolpowerradio.nl.

0: Ja, dat was Charlie XCX met Wink Wink. Kans hebben op een powerplaat van volgende week. Ja, best prima. Net even wat rustiger dan dat nummertje van daarvoor, maar...
1: Weinig bijzonder, eerlijk gezegd.
0: Sorry?
1: Ik vond het weinig bijzonder.
0: Weinig bijzonder. Ja. Eén in een dozijn.
1: Ja, nee. Dit nummertje ga ik denk ik niet heel snel onthouden.
0: Nee, klopt. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik nu alweer een beetje vergeten ben waar het over ging. Maar waar het over ging was in ieder geval een soort, ja, tong in cheek. Om het zomaar even te zeggen. Het is een, waar gaat het over? Ja, het is een... Het gaat over grappen over het verleden. Het gaat over... Het is... Ik snap het eigenlijk zelf ook niet. Ik wil dat gaan uitleggen en ik ging het uitzoeken. Here's the truth and I gotta be honest. I'm not a bad girl anymore, I promise. Dus ze heeft zichzelf verbeterd. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Wink, wink.
0: Maar wel wink, wink. Ja, dus het is een soort heel erg meta-tekstachtig nummertje.
1: Ja.
0: Nou, super. We hebben er nog één. We hebben er nog één. En dit is wel interessant. Dit is van iemand die zichzelf Fluffy Snaff noemt.
1: Daar moet ik zeggen, daar heb ik al heel veel vraagtekens bij de naam.
0: Ja, ik ook. Dus ik ben even op onderzoek uitgegaan. Het zou je niet verbazen, maar het is een opkomende muziekproducer. Die vooral veel... Afro House met Deep House combineert. Iets wat experimenteel, niet bepaald mainstream, maar wel heel erg lekker. Ik heb even gekeken, Spotify meer dan 1 miljoen luisteraars.
1: Oh, oké.
0: Ja, 1,1 om precies te zijn. Dus er zijn al aardig wat luisteraars die Fluffy Snaff gevonden hebben. Ik eerlijk gezegd nog niet.
1: Nee, maar op het moment dat jij gaat zeggen Afro House, want daar, ik hou wel echt heel erg van Afrobeat.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik echt. Obi-Janga ben ik bijvoorbeeld naar het concert geweest. En dus ja, dat vind ik gewoon een genre wat meer mainstream zou mogen worden van mij. Of juist niet. Het is maar hoe je het bekijkt. Maar dan ben ik hier wel heel erg geïnteresseerd.
0: Nou, ik ben ook heel benieuwd of het mainstream gaat worden. Misschien als het powerplaat wordt van volgende week. Dan kan het een stukje mainstreamer worden. Moet je er wel van houden. Het is iets wat experimenteel. Fluffy Snaff heet het. To the Sun. En je hoort hem nu als kanshebber op powerplaat van volgende week.

0: Ja, wat mij betreft vindt deze gewoon wat een plaats. Kans hebben op powerplaat voor volgende week. Ik ga het gewoon nog één keertje noemen. Wil je mij blij maken?
1: En mij trouwens, hè? Ja, hey, hallo.
0: Stem dan even op To The Sun. Deep House, Fluffy Snaf.
2: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Tijdens de vijfde week van de coronaverhoren, die gaat over de avondklok en de maatschappelijke onrust, is vanmiddag Henk van Essen ondervraagd. Hij was vanaf april 2020 plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie. Zijn medewerkers draaiden volgens hem honderdduizenden overuren, vooral toen er door het hele land protesten ontstonden tegen de coronamaatregelen. Op de avondklok was hij kritisch, vooral op de manier waarop het kabinet erover communiceerde. In de Duitse stadje Stade in de buurt van Hamburg zijn bij een schietincident 5 doden gevallen, allemaal volwassenen. Ook is er een aantal gewonden. Het incident vond plaats bij een jeugdinstelling, waar ook een opvang voor moeders met kinderen is ondergebracht. Er zijn 2 verdachten aangehouden, onder wie de verdachte schutter. Door oververhitting in een kabelgoot rijden er geen treinen tussen Rotterdam Stadion en het zuiden van het land. De kabels zijn gaan smeulen en daardoor werken wissels en seinen niet, meldt ProRail. Die verwacht dat de vervanging van de bijna 300 kabels in de goot tot na het einde van de dienstregeling zal duren. Dat betekent dat er tot morgenochtend geen treinen rijden op dat traject. En Danny Makkelie is door de FIFA aangesteld als scheidsrechter voor de wedstrijd tussen Frankrijk en Zweden in de 16e finale morgenavond. Nederlandse tijd om 11 uur. Het is Makkelie's 3e aanstelling op het WK. Eerder leidde hij de duels tussen de Verenigde Staten en Paraguay en Marokko-Haïti. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. Tot zover het nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ruim 400 kilometer file alweer op de Nederlandse wegen. Zo rijdt het langzaam op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Alfred Everdingen. 20 minuten vertraging. Spoedreparatie houdt 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht. Dat is op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel 28 kilometer file vanaf knooppunt Hoflied een uur vertraging. Pak de A13 richting Rotterdam. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein een half uur vertraging. Na een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. Half uur vertraging heb je ook op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Tilburg zijn alle rijstroken weer vrij bij Tilburg-Reeshof. Maar er is wel een file ontstaan, die is nu nog 13 kilometer met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004. Woo!

0: Weekend on the Night. Don't worry about a thing. Nou, dat gaan we ook zeker niet doen. En jij hoeft ook helemaal niet te worry about anything. Want jij luistert gewoon naar Achteraansluiten.
1: Feestje in de file met Achteraansluiten.
0: Ja, met Hugo en...
2: Eza.
0: Hey, hallootjes. Ai. Wij helpen je door de file. Wij helpen je op weg naar huis. Misschien maak je wel overuurtjes achter je thuiswerklaptop. Dan helpen we je daarbij.
2: Doen we ook gewoon gratis.
0: En voor niets.
2: Vragen we niks extra's voor.
0: Tot 6 uur.
2: Mazzel, jongens.
0: Echt geweldig. Ja. Maar wat wil jij horen? Wij helpen je namelijk ook aftellen tot die wedstrijd van vanavond tegen Marokko. Vannacht moet ik zeggen. Morgen moet ik eigenlijk zeggen. Wil je juist iets voetballerigs? Wil je even totaal geen WK-track? Wat wil jij horen? Welke muzikale motivatie heb jij nodig? Het enige wat jij hoeft te doen, is ons dat eventjes laten weten. Ja.
2: Ja, gewoon appen maar.
0: Ja, je kan bijvoorbeeld appen inderdaad naar 0634-606-464. Of in de Twitch even naar binnen sliden, dat kan natuurlijk ook.
2: Typen maar.
0: En dan zijn wij zo terug. Jou van service, jij helemaal blij, wij helemaal blij.
2: Nou, win-win.

0: het is dat zijn stem het verraadt, man. Anders had het ook mijn oma kunnen zijn. We hadden het net er even over dat hij er best wel uitziet als een vrouw op leeftijd.
1: Ja, op zich wel een vrouw die er nog goed of uitziet voor haar leeftijd. Hij is volgens mij nu ook ergens in de 70. Ja. Maar hij ziet er echt uit. De foto's inderdaad, die doen vermoeden.
0: Ja.
1: Dat hij misschien een kleine transformatie heeft ondergaan. Denk ik niet hoor. Maar,
0: nee, denk het ook niet. We hebben het natuurlijk over Steven Tyler van Aerosmith. Want Pink hoorde je hier.
2: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, en wij vroegen je net. Hoe kunnen we jou door die file heen helpen? Wat moeten wij draaien om jouw muzikale motivatie hier op de maandag te geven? Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, zo makkelijk is het.
0: Zo makkelijk is het.
1: Gooi even gewoon een plaatje in die app. Hup.
0: Precies, nou, en dat is gedaan. Jasmin die heeft ons geappt. Ik zal het er even bij pakken. Hier staat het. Die zegt, oeh, mijn muzikale motivatie is echt All the Things She Said van Tattoo. Mag het?
1: Oh, dat van mij mag dat. Sterker nog, daar word ik heel enthousiast van.
0: Ja, daar word ik ook heel enthousiast van.
1: Dat
0: en ik weet ook zeker dat ik dit de rest van de dag nog ga zingen.
1: Ja, zeker.
0: Een oorworm.
1: Heerlijk.

0: 27 en 28 november keren ze weer terug. Bluff en vrienden. Er zijn nog kaarten. €57. Valt best mee in Ahoy Rotterdam.
1: Is dat voor de vrienden van Amstel?
0: Nee, Bluff en vrienden 2026 heet het. Ja, dus nee. Dat is ook weer iets leuks. Hey, als je nou zo'n kaartje hebt, hè, voor bijvoorbeeld voor Bluff en vrienden. Of, die geef je weg. Oké, wat is nou echt een artiest waar jij echt al het geld voor uit zou geven om te zien?
1: Nou, ik heb er een paar. Sowieso natuurlijk Simon & Garfunkel. Never Gonna Happen.
0: Oh.
1: Maar dat is... Ja. Dat, nou, ik wil niet zeggen, ik wil er €1000 aan uitgeven. Maar dat is wel echt eentje die...

0: geleden dan Paul Simon gezien.
1: Okay.
0: En ik weet dat in november Art Garfunkel naar Engeland gaat. Manchester. Dus daar zit ik ook over te denken om daar misschien dan heen te gaan. Want dan heb ik ze wel los van elkaar, maar wel in hetzelfde jaar gezien. Ja. Ik denk dat dichterbij dan dat.
1: Ga je niet komen, nee.
0: En
1: stel nou, je hebt die kaart voor Manchester Art Garfunkel en je gaat daarheen. En je staat daar bij dat concert. Hè? Je hebt echt bizar veel geld uitgegeven. Reis, je hotel heb je moeten betalen. Natuurlijk, het is daar in Engeland nou ook niet echt goedkoop als het gaat om openbaar vervoer in zo'n cab. En, nou, je hebt een mooi plekje, je staat daar in die zaal, biertje in je handen, de sfeer is goed. Maar ineens voel je dat je haché van de vorige dag, zeg maar, ja, moet ik dit zeggen, laten we zeggen dat die eruit moet.
0: Okay. Hè,
1: op het hoge moment. Je moet gewoon poepen, daar komt het op neer.
0: Ja.
1: Wat is dan een goed moment om te gaan?
0: Wanneer je moet.
1: Ja?
0: Ja, nee, ja, sorry. Dat soort dingen, daar maak ik geen grappen mee.
1: Jij gaat gewoon.
0: Als ik moet, dan ga ik.
1: Ook als ze de grootste hits spelen of jouw favoriete nummer.
0: Nou, dan zou ik het misschien nog proberen 30 seconden een beetje in te houden. Maar ik weet op het moment dat je moet, dan kan ik toch eigenlijk helemaal niet meer relaxen.
1: Nee, dan kun je er ook niet echt meer van genieten.
0: Precies.
1: Maar vind je niet zonde van dat
0: Absoluut.
1: Je dan...
0: Absoluut. Maar dan ga ik gewoon heel hard rennen.
1: Oké.
0: En dan ga ik gewoon... En weer terug.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, dat vind ik een best een goede tactiek. Ja, want Noha Kahan, die had een concert afgelopen vrijdag. En het is een beetje een smerig verhaal. Dus als je er niet zo goed tegen kan, dan waarschuw ik je bij deze alvast. Er waren namelijk na het concert... waren er allemaal bruine strepen te zien op een van die stoelen. Wat bleek nou? Er was een van zijn fans die tijdens dat concert zo graag wilde blijven zitten... dat hij blijkbaar de boel niet helemaal goed kon inhouden.
0: Oh my god.
1: Om het maar even zo te zeggen. Ja. Ja.
0: Nou ja, dan moet ik ze even zeggen. Ik heb dan afgelopen donderdag de Wailers gedraaid.
1: Ja.
0: En ik geloof dat er echt 7 mensen wel ook hebben staan kotsen en alles. Het was heel bijzonder.
1: Maar kotsen is nog tot daaraan toe.
0: Ja, het is maar ook smerig. Ja,
1: het is heel ontzettend smerig.
0: Ja, maar goed, dat is ook vaak iets wat je echt niet kan in. Als dat
1: Precies.
0: komt, dan komt het.
1: Dan komt het. Maar in dit geval... Vind
0: de
1: ik
0: number
1: dat best
0: two
1: wel...
0: moet je toch...
1: Ik weet het ook niet. Degene die het gedaan heeft is niet gepakt. Noah zelf heeft wel gereageerd op het voorval. Hij heeft namelijk gezegd... Ja, lieve mensen. Als je moet gaan naar de bathroom... Please, ga gewoon.
0: Ja.
1: Want er is hier een... Er is een venue worker out there... With a 1000-yard stare after dealing with that.
0: And they don't get paid enough.
1: Nee. Dus,
0: nee.
1: Als je moet gaan, ga gewoon.
0: Ja.
1: En ik heb toevallig gezien, dat is wel grappig. Ik zou zelf, ik denk dat ik van tevoren even zou gaan. Even wat langer zou wachten. En dan, zeg maar, gewoon van tevoren gaan voor de zekerheid.
0: Ja, maar dat heb je op zich niet. Kijk, number one, dat kan je misschien nog wel een soort van dwingen. Maar number two, dat kan ook zoiets hebben. Hè, zo, lala, ik ben er en we moeten nu. Gaan we even naar Darmstad sturen.
1: Dat is even je ruggengraat verlengen.
0: Precies.
1: Precies. Nee, oké. Okay. Ja, dat is wel waar. Maar ja. Ja, nee, oké. Okay. Als je gaat...
0: Of gewoon luierom.
1: Of luierom. Ik denk dat het is.
0: Weet je, gewoon voor de zekerheid.
1: Gewoon voor de zekerheid. Nou, mocht je naar 6 oktober naar Loreen gaan... dan weet je in ieder geval dat je tijdens Tattoo even kunt gaan. Dat nummer duurt 3 minuten ongeveer. Dus misschien net genoeg. En we draaien hem nu alvast voor je hier. Weet je dat...

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Te drukke avondspits. Meeste files in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ruim 600 kilometer bij elkaar. Zo heb je nu een vertraging op de A4 nog vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein altijd nog 17 kilometer file. Spoedreparatie is al lang afgerond en de weg is weer vrij bij de Benelux Tunnel. Dat geldt ook voor de A7 vanuit Groningen naar de Afsluitdijk. Want er gebeurde een ongeluk. Bij knooppunt Heerenveen nog wel 6 kilometer file en een half uur vertraging. Ook is de A9 weer vrij vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Daar gebeurde het ongeluk bij knooppunt Rotterpolderplein. Er staat nog 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. A13, Rotterdam Den Haag. Politieactie bij Delft-Noord. Daardoor 8 kilometer file en een uur vertraging. Ook is de weg dicht vanuit Den Haag naar Rotterdam. De A13 heb ik het dan nog steeds over. Bij Delft-Noord nog steeds voor diezelfde politieactie. Werkzaamheden op de A27 Almere-Gorkum. Bij knooppunt Everdingen 15 kilometer file. Vanaf Utrecht-Noord ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.

0: Connected, Stereo MC's. Het beste medicijn eigenlijk om je maandag door te komen is gewoon muziek. Lekker luisteren naar achter aansluiten. Heerlijk, toch?
1: Ja, fantastisch.
0: Nou ja, als je mij vraagt. Ook. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Hey, over medicijnen en dingen die helpen tegen van alles en nog wat gesproken. We hadden het zo straks even. Er is best wel wat veel gaande op het gebied van medisch doorslaggevende nieuwtjes.
1: Ja, zeker. Ja, kijk, ik zit zelf een beetje in de medische hoek. Ik ben natuurlijk pas geleden te maken gehad met borstkanker. Met alle gevolgen van dien. En dan op zich, het gaat weer helemaal prima. Maak je geen zorgen. Maar ja, dat heeft wel een aantal gevolgen. Namelijk dat ik dus medicatie moet slikken tegen de aanmaak van hormonen. En dat is bij heel veel vrouwen die borstkanker hebben gehad of eierstokkanker.
0: Dat zorgt er dan voor dat hormoon, oestrogeen in dit geval, zorgt ervoor dat die kanker sneller weer terug kan komen of zo,
1: klopt.
0: Toch?
1: Maar goed, dat betekent dus dat je als vrouw in de overgang komt, want geen oestrogeen is overgang. En gelukkig komt er steeds meer onderzoek, maar overgang is gewoon echt niet leuk.
0: En even voor een man als ik, zeg maar, die dat nooit mee te maken zal gaan krijgen, wat is daar zo ongelooflijk kut aan?
1: Nou ja, het is heel breed. De symptomen die verschillen natuurlijk ook per vrouw. De ene heeft er heel veel last van, de ander niet. Maar hele veel voorkomende dingen zijn slapeloosheid.
0: Mm-hmm.
1: Een brain fog. Hè? Dus dat je gewoon heel wazig bent. En geheugenverlies, maar ook echt heftig geheugenverlies. Bij mij was het zelfs zo erg dat ik een paar maanden geleden een MRI heb laten doen. En onderzoek naar vroegte Alzheimer.
0: Jeetje.
1: Omdat het zo heftig.
0: Jemig, okay.
1: Dus, en natuurlijk je kraakbeen neemt heel snel af. Je spiermassa neemt heel snel af. En oestrogeen is gewoon ontzettend belangrijk voor je hersenen.
0: Oké, ja.
1: Ja, want daar ook inderdaad de hot flashes, de opvliegers.
0: Ja.
1: Die zijn ook verschrikkelijk. Want oestrogeen zorgt er ook voor dat je je temperatuur kan regelen in je lichaam.
0: Jeetje.
1: Ja.
0: Dus okay.
1: Dat,
0: ingewikkeld.
1: Behoorlijk, ja.
0: Maar ook gewoon best wel heeft invloed op alles. Zeg maar. Ik sta er natuurlijk nooit bij stil. Ik bedoel, ik ben sowieso nog niet in de leeftijd dat vrouwen om mij heen in de overgang zitten. Maar
1: maar goed, je hebt toch ook gewoon een moeder?
0: Absoluut. Die is alweer wat ouder. Ik denk dat ik net te jong was om te snappen wat er allemaal gaande was. Maar ik hoor gewoon wel heel vaak ook van mensen of van vrouwen met wie ik praat over hoe heftig dat kan zijn. Klopt. Ik kan me daar gewoon geen voorstelling van maken.
1: Nee, maar dat snap ik. En het is eigenlijk gewoon een beetje een omgekeerde puberteit. Iedereen is erover eens dat de puberteit natuurlijk super heftig is met die hormoonschommelingen en zo. En dat is dat is de overgang eigenlijk. Daarom worden wij ook queenagers genoemd.
0: Ga je dan ook weer heel erg afzetten tegen alles en iedereen?
1: Nou,
0: ja, serieus?
1: 100%.
0: Serieus?
1: Ja, echt zero fucks given.
0: Oh, wat grappig.
1: Dat is dus wel een van de fijnste dingen ervan. I don't give a shit anymore, man. Ja, je kan me wat mee gezeiken. Ja, echt, het interesseert me echt geen fluit meer wat mensen van me vinden.
0: En ben je dan ook iedere week weer opnieuw verliefd op iemand anders?
1: Oh, ik zou zo graag willen.
0: Oh, maar dat is dus helaas niet.
1: Nee, maar goed, ik moet zeggen, de spoeling is ook wat dunner nu.
0: Oh,
1: kijk, als je 16 bent, dan zijn het toch wel de kans dat er iemand een relatie... Nee, de spoeling is dan wel helaas wat dunner.
0: Oké, maar goed. Dus je hebt het gevoel alsof je in de overgang zit. Maar nu is er dus blijkbaar iets...
1: Ja, er is een klas toevallig vandaag of vannacht, toen ik niet kon slapen, in neuroscience een onderzoek dat er dus dat ze bezig zijn met medicatie ontwikkelen. Ze zitten nu echt helemaal in de proeffase bij het testen op dieren. Vinden we ook wat van, maar dat laten we even in het midden. Waarbij dus oestrogeen wordt toegediend, maar die kan dus heel specifiek naar de hypothalamus geleid worden. En alleen daar is de oestrogeen dan actief.
0: Oh.
1: Waardoor dus de oestrogeen niet in de rest van je lichaam zit. Maar waardoor je dus die hele grote, heftige overgangsklachten dus heel erg kan verminderen.
0: En wat dus heel goed nieuws is voor vrouwen die te maken krijgen of hebben gehad met borstkanker. Omdat dat natuurlijk oestrogeen ervoor zorgt dat die kans groter is dat het weer terugkomt.
1: Ja.
0: Maar als het alleen naar die
1: net ging het wel goed.
0: We hebben dit geoefend. Maar
1: je hersenstam.
0: Ja, hersenstam. Oh. Als het daar heen gaat, dan heb je daar natuurlijk veel minder last van.
1: Ja, precies. Dus dat is echt dat is wel echt een dingetje. Helaas is het natuurlijk nog maar een heel erg beginstadium. Ze mogen het nog niet op mensen testen. Maar ik vind het wel hoopvol.
0: Ja.
1: Ja, en vooral ook omdat natuurlijk de medische wetenschap en onderzoeken op vrouwen gewoon ontzettend achterloopt.
0: Ja.
1: En want ik weet niet, ben je bekend met endometriose?
0: Ja, ben ik bekend mee, maar ja. Dat is toch dat op het moment dat je baarmoeder bepaalde slijmvliezen aanmaakt.
1: Ja, verkleving van de baarmoeder.
0: Precies.
1: En dat resulteert in hele heftige pijnen en zo. Het duurt gemiddeld 5 tot 7 jaar voordat een vrouw die diagnose krijgt.
0: Ja.
1: Het is gestoord. Dus ik ben echt heel blij dat die overgang steeds serieuzer wordt genomen. En dat er steeds meer onderzoek naar komt. Dus daar ben ik heel blij om. Want het overkomt namelijk elke vrouw. Tenzij je vroegtijdig komt te overlijden. Maar laten we daar even niet van uitgaan.
0: In principe overkomt het elke vrouw.
1: Ja.
0: Ja. En elke vrouw komt dus 2 keer in de puberteit.
1: Ja, eigenlijk
0: daar komt
1: wel.
0: Daar komt het op neer. 2 keer in de puberteit en 2 keer dus lekker opstandig worden.
1: Ja, dat is wel een beetje raar.
0: Dat is
1: raar.
0: Wel leuk. Dus daar is ook wel iets leuks aan.
1: De opstandigheid zijn is... vroeger ging je naar school en nu ga je gewoon naar werk en zo. Om dan echt de hele tijd opstandig te zijn.
0: Als je
1: weet
0: dan ineens je haar blauw verft, dan kijken mensen je toch anders aan.
1: Ja, precies. Ja.
0: Een soort maatschappelijke verwachting.
1: Ja, als je gaat zitten blowen voordat je moet werken, weet je. Ja.
0: Oh, heerlijk. Helemaal leuk. Nou, fijn dat er dus zoveel onderzoek, dat het onderzoek gedaan wordt. En dat daar uiteindelijk hopelijk voor jou en vele anderen iets...
1: En we gaan jullie op de hoogte houden natuurlijk.
0: Leuk. Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Jij gaat het volgen en houdt me af en toe even lekker op de voet. Heerlijk. Weet je wat je ook op je voeten kunt doen trouwens?
1: Nou?
0: Dansen. Dance Little Sister, Terrence Trent

0: That's my soup.
1: Een van de beste tracks, als je het mij vraagt, Little Sims Lion.
2: Feestje in de file, met achter aansluiten.
1: Ja, dit is echt, ik ben zo'n fan van die vrouw. Waar ik ook fan van ben, is het Nederlands elftal trouwens.
3: Ja,
1: oh,
3: fantastisch.
1: Hoeveel uur nog? Even zien, het is nu 6, nog
3: 7,
1: het is 9.
3: Oh, 6 uur. Ja, sorry, ik zat in 17. Ja, 9 ja, inderdaad.
1: 9 uur nog. 9 uur en 13 minuten. Dan gaat Nederland aftrappen tegen Marokko.
3: Ja,
1: superspannend. Oh. Ik weet nog steeds niet of ik nou die wekker ga zetten. Ja, ik denk het wel. Ik ga het aan toeval overlaten. Als ik moet plassen, dan ga ik nog even kijken. Maar nou ja, misschien dat ik mezelf wel even heel veel water naar binnen sla. Zodat ik in ieder geval om 3 uur moet plassen om te kijken.
3: Ja, precies. Ja, ja, weet je, een van de dingen, dat doen we natuurlijk al jaren. Maar wat mij eigenlijk dit jaar pas echt is opgevallen, omdat het ook zo wereldwijd zo wordt opgepikt, is toch die Oranje Mars.
1: Ja, die Oranje Mars. Hey, mocht je het gemist hebben, dit is dit. Duizenden en duizenden mensen.
3: En het is zo grappig, want hij groeit dus ook elke keer weer. Want inmiddels, ik geloof dat ze vanavond 50.000 man verwachten.
1: 50.000?
3: Ja, zoveel Nederlanders zijn er echt niet. Wow. Dus het zijn ook allemaal mensen, ook heel veel Mexicanen. Volgens mij hebben heeft de gouverneur van die deelstaat van Mexico waar ze nu spelen.
1: Ja.
3: Die is ook helemaal voetbalfan en die vindt Oranje ook helemaal fantastisch. Dus die heeft ook alle kinderen geloof ik vrijgegeven van school. En allemaal oranje shirtjes uitgedeeld, zodat de Mexicanen ook kunnen meelopen in die mars. En
1: dat allemaal na die zwalbe van Robben.
3: Ja, dat laten we maar even voor je in het geschiedenis.
1: Ja, oké. Maar ze hebben het ons vergeven blijkbaar.
3: Blijkbaar. Ja.
1: Wat goed. Ja. En die oranje bus. Die is er natuurlijk altijd voor op. En die rijdt er natuurlijk altijd mee.
3: Ja, maar ik vraag me ook af, wat hoor je dan achterin nog?
1: Ja, dat is een goede vraag. Nou goed, iedereen zingt natuurlijk keihard mee natuurlijk.
3: Ja, maar goed, hoe meer niet-Nederlanders er meelopen, hoe zachter er meegezongen wordt, denk ik.
1: Dus,
3: maar goed.
1: Maar op een gegeven moment is het ook
3: alweer met... Dat denk ik ook, ja. Dus. Mensen maken er ook wel zelf een feestje van. Ja, ik vind die verbroedering van dit WK vind ik echt...
1: Prachtig.
3: Zo leuk om te zien.
1: Ja, prachtig. En jij vertelde net ook dat die gouverneur dus van Mexico zelf dus gaat meelopen.
3: Ja, dat vind ik zo grappig. Want ik las dus dat die bus die moest dus 1800 kilometer rijden voor Mexico. Kijk, waren ze in de tweede geworden, dan hadden ze gewoon in Kansas kunnen blijven. Maar goed, hadden ze even zo een rondje om de blok moeten rijden. Maar 1800 kilometer. En ze worden dus door de Amerikaanse politie helemaal tot aan de grens begeleid. En daar staat de Mexicaanse politie op ze te wachten. Maar ik vermoed ook omdat het gewoon een wat gevaarlijkere plekken zijn.
1: Ja.
3: Die Amerikaanse grens is toch niet helemaal lekker. Maar daar stapt dus inderdaad de gouverneur stapt dan op de bus. En die gaat hem meerijden.
1: Oh.
3: En ze spelen vanavond in Monterrey.
1: Oh, wat top. Top.
3: Ja, echt fantastisch. Zo leuk.
1: Ik hoop dat die gouverneur dan ook heel eventjes mee gaat zingen.
3: Ja,
1: dat lijkt me wel heel leuk. Ik denk dat ik mensen boos ga maken als ik dit ga doen. Maar zullen we hem gewoon hier een keertje draaien?
3: Oh, gewoon één keertje.
1: Gewoon één keertje?
3: Ja. Ja, ik stem voor.
1: Oh, leuk. Ik stem ook voor. Ja, we zitten met z'n tweeën in de studio. Dus een meerderheid geldt.
3: Daar gaan we.
1: Hey. En dan wil ik wel dat we mee gaan zingen. We gaan even hard meedoen hier.

0: defibrillator of niet? Want non-nju.
1: Non-nju, zegt dan wel.
2: Ik kan gebruiken hier.
1: Jeemig, de creme.
2: Allebei magisch.
1: Oh, mijn god. Ah. Nou.
2: Ja, ik moet zeggen, moet je zo'n hele mars mee rennen. Volgens mij, ze lopen best wel lang.
1: Ja, Jezus. Steeds maar weer van links naar rechts.
2: 3 jaar voor gaan trainen voor je dat... Man.
1: Marathon is er niks bij.
2: Dat was wel even lekker.
1: Dat was even heerlijk. We hebben lekker meegesprongen in voorbereiding op vanavond.
2: Zeker.
1: En daarmee dank ik jou hartelijk.
2: Hey, ho. Ik dank jou hartelijk.
1: Nou, wat lief. Nee, ik dank jou hartelijk.
2: Nee. Ik dank jou heel hartelijk.
1: Oké. Dan dank ik jou heel hartelijk.
2: Weet je wat?
1: We danken elkaar.
2: Laten we daarop houden.
1: Ja. Tot... Wij gaan hier de studio dichtgooien om voor te bereiden op vanavond en morgen en overmorgen. Want er is weer van alles leuks. Maar jij hoeft helemaal niet weg, want je kunt gewoon lekker blijven luisteren. We gaan namelijk nog heel veel leuke muziek draaien hier op deze zender. Ik moet echt even bijkomen, zeg. De knetter. Corinne Bailey Ray komt langs. Put Your Records On. Dat is wel een lekker nummertje. Ik zie Sia staan. Ik zie Olivia Rodrigo staan. Selena Gomez. Met andere woorden. Er is helemaal geen enkele reden om nog van zender te wisselen. Want tot morgenochtend hoor jij de beste muziek. En daarna ook weer. Maar morgenochtend hebben we hier weer vallen en opstaan. Ik wens jou een hele fijne avond.
2: Ik wens jou ook een hele fijne avond.
1: En dan wens ik jou ook een hele fijne avond.
2: Laat het daarop houden.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Voor de derde keer in een week is een klein kind uit het open raam gevallen. Deze keer vanaf de derde etage van een woning in Apeldoorn. Politie laat weten dat het kind stabiel was en naar het ziekenhuis is gebracht. Vorige week zijn ook al meerdere kinderen naar beneden gevallen. Gistermiddag in Schiedam en afgelopen vrijdag van een balkon op de zevende verdieping van een flat in Hoogvliet. Districtchef De Kraker van de politie Zeeland is op non-actief gesteld. Waarom is niet gemeld? Er loopt een onderzoek en tot die tijd mag De Kraker niet aan het werk zijn. De politie wil niet zeggen waarop het onderzoek zich richt. De 43-jarige De Kraker werkt al 20 jaar bij de politie en werd eind 2024 de hoogste leidinggevende binnen de politie van Zeeland. In het kader van de coronaverhoren die deze week gaan over de avondklok en de maatschappelijke onrust zijn vandaag burgemeester Halsema van Amsterdam en Henk van Essen, in 2020 de plaatsvervangend korpschef van de nationale politie, ondervraagd. Halsema zei onder meer dat ze grote moeite had gehad met de avondklok, maar hem toch had ingevoerd. Van Essen zei onder meer dat hij kritisch was op de avondklok, vooral op de manier waarop het kabinet erover communiceerde. In de Duitse stadje Stade, in de buurt van Hamburg, zijn bij een schietincident 5 doden gevallen, allemaal volwassenen. Ook is er een aantal gewonden. Het incident vond plaats bij een jeugdinstelling, waar ook een opvang voor moeders met kinderen is ondergebracht. Er zijn 2 verdachten aangehouden, onder wie de schutter. Tot slot het weer. Ook vanavond blijft het lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt tot zonsondergang rond de 20 graden. Aan zijn nacht koelt het af naar tussen 12 en 16 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe, maar het blijft over het algemeen droog. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het Franse organisatiecomité heeft, na eerdere goedkeuring van het IOC, definitief besloten dat het Olympische langebaanschaatsen over 4 jaar plaatsvindt in Tialf. Daarmee is het Friese IJsstadion officieel aangewezen als Olympische locatie. Voor het eerst sinds de Olympische Zomerspelen van 1928 in Amsterdam worden dus weer Olympische Spelen in Nederland gehouden. De Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen 4 fabrieken sluit en mogelijk 100.000 banen schrapt. Volgens een regeringswoordvoerder ligt de beslissing uiteindelijk bij het bedrijf. Volkswagen kan met importheffingen, Chinese concurrentie en dalende winsten. Fabrieksluitingen zouden een flinke tegenvaller zijn voor de Duitse economie. Voor de derde keer in een week is een klein kind uit een open raam gevallen. Deze keer vanaf de derde etage van de woning in Apeldoorn. De politie laat weten dat het kind stabiel was en naar het ziekenhuis werd gebracht. Vorige week zijn ook al meerdere kinderen naar beneden gevallen. Gistermiddag in Schiedam en afgelopen vrijdag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Hoogvliet. Districtchef De Kraker van de politie Zeeland is op non-actief gesteld. Waarom is niet bekendgemaakt? Er loopt een onderzoek en tot die tijd mag De Kraker niet aan het werk zijn. De politie wil niet zeggen waarop het onderzoek zich richt. De Kraker werkt al 20 jaar bij de politie en werd eind 2024 de hoogste leidinggevende binnen de politie van Zeeland. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: SS naar over.
1: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat? Nee? Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en ons app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.
1: Kanshebber nummer 2.

0: nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie vermoedt dat de vermiste shorttrekker Sven Roes naar het buitenland is vertrokken. Zijn auto werd gevonden op parkeerplaats P3 bij Amsterdam Airport Schiphol. Roes wordt sinds zaterdag vermist. De politie onderzoekt de zaak, terwijl de KNSB en zijn familie hopen op goed nieuws. Frankrijk en Oman gaan samenwerken om mijnen te verwijderen uit de Straat van Hormuz en de veiligheid van de scheepvaart te verbeteren. De Franse president Macron sprak met de Omaanse sultan Tariq over de de-escalatie. Ondanks de afspraken vonden afgelopen week opnieuw aanvallen op schepen plaats. Het Franse organisatiecomité heeft, na eerdere goedkeuring van het IOC, definitief besloten dat het Olympische langebaanschaatsen over 4 jaar plaatsvindt in Tialf. Daarmee is het Friese ijsstadion officieel aangewezen als Olympische locatie. Voor het eerst sinds de Olympische Zomerspelen van 1928 in Amsterdam worden dus weer Olympische Spelen in Nederland gehouden. De Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen 4 fabrieken sluit en mogelijk 100.000 banen schrapt. Volgens een regeringswoordvoerder ligt de beslissing uiteindelijk bij het bedrijf. Volkswagen kan met importheffingen, Chinese concurrentie en dalende winsten. Fabrieksluitingen zouden een flinke tegenvaller zijn voor de Duitse economie. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Europese Commissie waarschuwt dat Nederland mogelijk EU-regels overtreedt door de Nederlandse spoorwegen voorrang te geven op het spoor. Volgens Brussel versterkt dit de dominante positie van de NS. Nederland heeft 2 maanden de tijd om te reageren. Ook loopt al een rechtszaak over de concessie voor het hoofdrailnet. Bij een schietpartij in het Noord-Duitse Staden is een 6e slachtoffer overleden. De politie hield 3 verdachten aan, onder wie de vermoedelijke schutter. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om een familietragedie met een persoonlijk motief. 1 gewonde ligt nog in het ziekenhuis en verkeert in stabiele toestand. De politie vermoedt dat de vermiste shorttrekker Sven Roes naar het buitenland is vertrokken. Zijn auto werd gevonden op parkeerplaats P3 bij Amsterdam Airport Schiphol. Roes wordt sinds zaterdag vermist. De politie onderzoekt de zaak, terwijl de KNSB en zijn familie hopen op goed nieuws. Frankrijk en Oman gaan samenwerken om mijnen te verwijderen uit de straat van Hormuz en de veiligheid van de scheepvaart te verbeteren. De Franse president Macron sprak met de Omaanse sultan Tariq over de de-escalatie. Ondanks de afspraken vonden afgelopen week opnieuw aanvallen op schepen plaats. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Amersfoort en Utrecht zijn voorbereid op de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Dat meldt ANP. Gemeenten houden rekening met feestvierders en mogelijke ongeregeldheden. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen zoals toezicht, camera's en verkeersmaatregelen, maar over de exacte inzet worden geen details gedeeld. De 41-jarige Nederlandse Marlies, die eind mei vermist raakte in Salento, is volgens haar familie door een misdrijf om het leven gekomen. Haar lichaam is inmiddels terug in Nederland. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Volgens nu.nl bereidt de familie haar uitvaart voor. De Europese Commissie waarschuwt dat Nederland mogelijk EU-regels overtreedt door de Nederlandse spoorwegen voorrang te geven op het spoor. Volgens Brussel versterkt dit de dominante positie van de NS. Nederland heeft 2 maanden de tijd om te reageren. Ook loopt al een rechtszaak over de concessie voor het hoofdrailnet. Bij een schietpartij in het Noord-Duitse Staden is een 6e slachtoffer overleden. De politie hield 3 verdachten aan, onder wie de vermoedelijke schutter. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om een familietragedie met een persoonlijk motief. 1 gewonde ligt nog in het ziekenhuis en verkeert in stabiele toestand. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland blijft zeker tot donderdagavond verstoord. Door oververhitte kabels in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht is een storing ontstaan en het herstel duurt langer dan verwacht. De treinen rijden voorlopig alleen van en naar Zwijndrecht. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen tot boven de 1700. Meer dan 5000 mensen raakten gewond en bijna 16.000 zijn dakloos. Internationale hulp is op gang gekomen, terwijl reddingswerkers blijven zoeken naar slachtoffers. In sommige getroffen gebieden wachten inwoners nog altijd op hulp van de autoriteiten. Grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Amersfoort en Utrecht zijn voorbereid op de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Dat meldt ANP. Gemeenten houden rekening met feestvierders en mogelijke ongeregeldheden. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen zoals toezicht, camera's en verkeersmaatregelen, maar over de exacte inzet worden geen details gedeeld. De 41-jarige Nederlandse Marlies, die eind mei vermist raakte in Salento, is volgens haar familie door een misdrijf om het leven gekomen. Haar lichaam is inmiddels terug in Nederland. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Volgens nu.nl bereidt de familie haar uitvaart voor. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: je deze week al gestemd op de powerplaat? Nee? Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en ons app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
1: Kanshebber nummer 1.

0: AZ Nieuws, ik ben Sander Verschoor. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, leken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen, die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens en dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland blijft zeker tot donderdagavond verstoord. Door overvreten kabels in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht is een storing ontstaan en het herstel duurt langer dan verwacht. De treinen rijden voorlopig alleen van en naar Zwijndrecht. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen tot boven de 1700. Meer dan 5000 mensen raakten gewond en bijna 16.000 zijn dakloos. Internationale hulp is op gang gekomen, terwijl reddingswerkers blijven zoeken naar slachtoffers. In sommige getroffen gebieden wachten inwoners nog altijd op hulp van de autoriteiten. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt uit een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Nieuws, ik ben Sander Verschoor. D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen. Die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens. En dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon. Later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Het nieuws, ik ben Sander Verschoor. D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen. Die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens. En dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon. Later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lely Dorp.